without love is mighty empty.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Opnieuw een schietpartij in Brussel. De zesde al in amper 3 dagen tijd en de derde in de wijk Sint-Gilles. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Er raakte niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timio gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
3: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timio gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
2: Timio verdween met zijn vader. Die is nog altijd spoorloos. En sport op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op 0-0. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede in hun groep, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 23 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
2: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
3: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
2: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valke.
4: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
2: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstax. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten een tijdje zonder stroom. En er nog sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op 0-0 en eindigen dus tweede. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar zeker niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Grenier.
5: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië en gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
2: Die halve finale in Nederland is voor overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien. Mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien. Mogelijk met onweer en tot 28 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Dag Robert, stoeren we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is er ook bij.
9: Hallo.
8: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
9: Allee maar, dat past toch nog?
8: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro.
10: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
9: Geniet er maar van, jongen.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1. Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dagje.
8: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter goden niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
10: Zeg, Marijn.
11: Wat is er, Jos?
10: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
11: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
10: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
11: En waar is dat?
10: Ah, wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
11: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
13: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. En er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timio gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
15: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timio gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
14: De vader van Timio is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
16: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
14: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen zo tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
17: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. En heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
14: De halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
18: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
19: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
18: De Bip for Life? Wat is dat?
19: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
18: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
19: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
21: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
22: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
21: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
22: Wie is dat? Ook een kinesist?
21: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
23: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci Immobiep.
26: Aha. Minerva.
27: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
28: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
29: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
30: Zomer bij Radio Minerva. Joepie!

0: Toen ik terugkwam uit vakantie, dacht ik zo, ik kan alle flauwekul achter me laten. En wat merk ik als ik thuis kom? Wat was er belangrijk de afgelopen maanden? De inhoud van de BH bij professionele wielrensters. En onze Belgische frieten zijn in ernstig gevaar. Goedemorgen Antwerpen.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Wat je allemaal hoort als je onderweg bent of op vakantie. Onze Belgische friet is in gevaar. Het heeft allemaal te maken met de kwaliteit van de patatten. Ja, door dat verschrikkelijk warme weer van de voorbije maand zijn onze patatten zo goed als naar de patatten, zeg maar. Dat wordt dus een ramp weer, kleine frietjes. Maar zal de prijs daardoor zakken? Ik vrees het niet. Ik had daar ook graag een babbel vanmorgen over gedaan met een aardappelboer. Misschien gaan we dat volgende week nog wel eens even bespreken. Maar straks na 9 uur heb ik wel een zeer bijzondere activiteit voor u op de kalender. Blijven luisteren is de boodschap, want misschien weet u niet wat u gaat horen. Goedemorgen Antwerpen, we zijn vertrokken, Sam.
2: Radio Minerva.
5: Goedemorgen Antwerpen.
4: Willems on the radio. Minerva.
6: Alle senioren willen hem horen.
4: Willems on the radio.
1: Goedemorgen Antwerpen.

Ik vind het welkomstcomité bijzonder aandoenlijk. Welkom back, ja. De rustige tijd en de vakantie is voorbij, de hittegolf gelukkig ook. Alhoewel, morgen zou er best wel eens een opstootje kunnen zijn, zegt het KMI. We gaan opnieuw temperaturen richting 26 graden. Donderdag ook en dan komt er alweer vrijdag flink wat gedonder en gekletter van onweer op komst. Ja, het is het einde van de zomer, moet je maar denken. En volgende week gaan scholieren terug aan de slag. Goedemorgen Antwerpen, straks na 9 uur gaan we wat leuks doen. Je moet maar eens op onze socials kijken. Iets met het Belgische en iets met vrouwenlingerie.

vormde samen met haar vader een onafbreekbare tandem bij Stax Records. Een platenlabel uit Memphis, Tennessee. En dat was zowat het soul-label van het zuiden, zeg maar, Stax. Dat wat Motown voor het noorden van de Verenigde Staten was, was Stax voor het zuiden. Carla Thomas en Baby en Joe Dolan, Make Me an Island. Zo dadelijk heb ik al een plaat voor iemand die jarig is geweest. Maar eerst ga ik een beetje op de trekzak tokkelen, zie. Voilà. Monsieur Arnaud, La fille de bord de mer.

0: Wat moet je hart altijd wijs maken? De waarheid of een lichte leugen om best wil? Dat bepaalt u zelf natuurlijk. Lenny Welch van lang geleden. What will I tell my heart? En Arno. Ja, monsieur Lostande natuurlijk. Hij was van het zijtje in onze Arno. Les filles du bord de mer. Vorige week was er een van onze ereleden zelfs, denk ik. Jarig, hip hip hoera. We zijn nu even oud, hè, die zo simpel is dat. We kunnen dat rustig samenslagen, maar omkeerbaar is het voorlopig niet meer, hè, vriend. Nee. Goed, maar over cijfers gaan we niet praten. Wel over de muziek die hij mooi vindt. Dat is onder andere dat nummer Wandering Star. En ik heb voor Eddie in Lier een hele speciale versie gevonden. Gunter Neefs samen met VRT, politiek journalist en USA-kenner Björn Soenes.
1: Goedemorgen, Antwerpen.

0: Antwerpen.
1: De Venunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
6: Lente, zomer, herfst of winter. Met Willem en Radio Minerva schijnt voor u altijd de zon. Radio.

Ja, goed, als je goesting krijgt, dan mag je al eens iets zeggen. Wat moet je daarvoor dan zo hard roepen? Dank u wel, meneer Jack Daly. All right, okay, you win. En daarvoor Gunter Neefs en Björn Soenes met de schitterende versie van Wandering Star. Zo dadelijk ga ik het lijstje eens pakken met de nieuwe leden en ereleden, want we hebben er nog wel een aantal. Oh ja, dat is waar ook. Ik zit hier vanmorgen niet alleen. Vergeet u dat niet ook, want zijn telefonist Rietje is er. U weet waar u haar kan bereiken op welk nummer. Hè? Ja.

0: Ik heb er tijdens onze vakantie verschillende gezien, hoor. En grote boten, ach. Van die jachten zo, 4, 5 deks hoog. En dan vraag je jezelf eigenlijk af, wie vaart daarmee en wat gebeurt daar allemaal? Je kan daar de wildste verhalen bij verzinnen. Dat was nog een keer Boney M. Jongens, we hebben weer wat, hè? Ja.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En u weet het, u kan er ook nog bij vanmorgen als u snel bent en u belt naar Rietje op 03-219-1727. Dan mag u ook lid worden van de radio. Zij legt u precies uit hoe dat gaat. En dat deed ook een tijdje geleden een nieuw erelid, Monique Pieters uit Ekeren. Zij wil graag erelid worden. Bij deze al gebeurt, Monique, van harte proficiat. En jij vroeg deze specifieke plaats. MUZIEK

0: Ornelia Varoni heet ze. Ja. L'appuntamento en daarvoor Shirley Bassey. Voor een van onze nieuwe leden. Oh, van nieuwe leden gesproken. Ja, jongens. Ja, voilà.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Dinsdagochtend pakken we altijd de nieuwe leden en ereleden binnen die zich via het internet hebben gemeld. Via onze website kan het ook natuurlijk, maar vanmorgen kan het exclusief live bij onze telefoniste Rietje op 03-219-1727. Ene zekere Dao Callens uit Bergen, wat een schone naam is dat, wil graag steunend lid van de radio worden, is bij deze gebeurd Dao. En de plaat die je vroeg, daar zijn wij wat blij mee. Uit het verre west toe, kinder, onze goede vriend Willem Vermanderen. Iets met de patattense.

plant een keer patatten, patatten, patatten. Ik plant een keer patatten in mijn grond. Wat komt er uit gekropen, gekropen, gekropen?

En ze slaan er overal stakjes, stakjes, stakjes. Ze slaan er overal stakjes in mijn grond. En wat groeit er dan die stakjes, die stakjes, die stakjes? Wat groeit

het was een schitterende verteller, dat moet je hem nageven. Willem Vermanderen, helaas heeft de dementie hem ook een beetje te pakken en is Willem moeten stoppen met optreden, helaas. Goed, einde van dit eerste deel. Goedemorgen Antwerpen op deze dinsdag, de laatste alweer van de augustusmaand, van de zomermaanden, zeg maar. Volgende week is het 1 september, kunnen die jonge gasten weer naar school. Zo simpel is dat. Was u afgelopen zondag ook hier in onze feesttent voor de ontknoping van onze top 1000? Wat een feest was dat, zeg. Mensen. We hebben ons zo geamuseerd met z'n allemaal. Mijn stem is er eigenlijk nog niet goed van. Maar goed, dat komt allemaal wel dik in orde, hoor. Een paar dagjes heel rustig aandoen en dan is dat weer in orde. Maar zo'n feest, dat willen we toch ieder jaar weer, ja. Met dank natuurlijk aan Wilfried. Het wierookvat is nog niet leeg voor zijn schitterende productie van de top 1000. En iedereen die zondag heeft meegezongen. Wie daar ook was, was onze goede vriend en mijn kameraad Mark Benson, oftewel Mike Benson. Hij heeft de nieuwe platen, dat weet je al enige weken. En daaruit willen we er nog eentje draaien tot besluit. Richting 9 uur, Mike Benson en Portofino Mio.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zegt dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. En wellicht zijn het er nog veel meer, want het gaat alleen om de bevestigde gevallen, dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkelzalen. In hetzelfde bedrijf werd eerder al eens salmonella vastgesteld. Dat vertelt Helene Bonte van het FAVV.
7: We hebben ook in mei al een teruggroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een andere stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
6: Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. Binnenlandminister Quintin trekt straks naar Sint-Gilles in Brussel, na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Dat gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht. Het onderzoek loopt, zegt korpschef Jurgen de Lanceer van politiezone Brussel-Zuid.
8: Wij gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. Het dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen. En dat maakt dat ze proberen dit plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
6: Minister Quintin zegt dat het geweld toeneemt doordat de strijd tegen de drugsbendes werkt. En hij zegt dat hij al versterking naar Brussel heeft gestuurd. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en dan vooral rond die zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de 2e ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op een 0-0 gelijkspel en eindigen 2e in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Speelster Stefanie van den Borre.
9: Het is jammer ten eerste. Dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. En heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
6: Die halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag zelfs 29 graden en meestal droog. Vrijdag wisselvallig en zo'n 22 graden.
10: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
11: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
14: De Robert? Wie is dat?
13: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
14: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
13: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
14: Zwaasdingen?
13: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
14: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
13: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
14: Welk bedrag had hij nog gedacht?
13: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook mee luisteren.
16: Radio Minerva.
18: Adverteren doe je bewust.

0: moeten daar geen Hollander voor zijn om zoiets te kunnen bedenken. Nee, Tropical nee. Nights. De Nederlandse René Leblanc, beste vrienden. Ja, ik dacht vanmorgen laat ik maar meteen in de eerste uitzending na mijn vakantie eens lekker gek doen. En een regionaal nieuwsje opzoeken dat wel kan tellen. Ik las het gisteren in de krant. En ja, ik werd er meteen goed gezind van. Ik denk, daar moet ik meer van weten. We gaan in ons land wel eens heel ver om uitdagingen uit te proberen. Zo is er bijvoorbeeld een Belgisch kampioenschap curryworst eten. Onlangs nog in Zandhoven was dat. Een Belgisch kampioenschap vrouwen op hun rug dragen, heb ik ook al gezien. Garçonnen op hoge hakken, daar is ook een titel voor uitgereikt. Maar nu hebben we toch wel een heel speciaalke. En daarvoor heb ik de organisator even opgebeld. Die hangt momenteel aan mijn telefoonlijn. Rick Verstrepen uit Pullen. Goedemorgen, Rick.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Mensen zullen wel denken, wie is Rick Verstrepen? Vertel eens even, wie is Rick en wat doe jij in het dagelijkse leven, Rick?
1: Nou ja, Rick Verstrepen. Ik ben eigenlijk afkomstig van Zandhoven.
0: Ja.
1: Maar daar hangt nog een heel verhaal aan. Maar ik ga het kort houden.
0: Ja, ja.
1: De Lely, dat is mijn kleinzoon die dat uitbaat.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: Dat is mijn kleinzoon. En er gebeurt daar van alles. En
0: ja.
1: Ik ben een geboren entertainer en een cafébaas geweest, 50 jaar, in een horeca gezeten. Dus ja. En hij heeft daar een zaaltje aan.
0: Ja.
1: Dus daar zeggen we, kom, we moeten hier die steen en tanden organiseren.
0: Ja, want het is aanstaande weekend, is het pulkermis, hè? Dat moeten we wel zeggen.
1: Ja, nu het weekend is het voor kermis. Het is 3 dagen kermis. We beginnen zaterdag met een koppel darts-toernooi.
0: Ja.
1: Waar je er nog kunt voor inschrijven. En dat is heel plezant. We spelen daar op meer dan 8 of 10 blokken.
0: Ja.
1: Dus er is plaats genoeg voorzien voor iedereen. Ja,
0: dat maar, is. De hoofdactiviteit, Rick, en daarvoor belde ik jou. Jullie organiseren een Belgisch kampioenschap. Je moet gaan zitten, mensen, want dit geloofde niet. Hè? Een Belgisch kampioenschap stringschieten. Ik ken iets van vrouwenlingerie, in alle bescheidenheid. Dat is dameslingerie. En daar kun je iets mee doen. Vertel, Rick, van naaltje tot draadje, als het kan.
1: Wel, hoe ben je erop gekomen?
0: Ja.
1: Eerst en vooral al, hè? Dat zou ik zeggen. Wel, hier achter mijn deur is het groot Sunrise Festival jaarlijks.
0: Ja.
1: En dat waren ze aan het proper maken, de mannen van de gemeente. Ik kom voorbij gereden met mijn fiets. Daar pakt er zo weer een string. Hier, voor die vanille. Ik zeg, nee, niet nodig. En toen is mijn molen beginnen te draaien. Ik zeg, dan moeten we iets mee doen.
0: Ja, je kunt daarmee schieten, want daar zit een rekker in eigenlijk, hè?
1: Precies, zo ben ik op het stringschieten gekomen.
0: Ja.
1: En we hebben het nu voor de 3e keer georganiseerd. Het gaat de 3e keer worden.
0: Mm-hmm.
1: En uitmarcheert. Het slaagt in. Ze zijn wel wantrouwig, maar om den duur, ja, iedereen wil dat toch zijn kans wel wagen.
0: Ja, ik vraag mij dat eigenlijk af. Ja, hoe verzint je dat? Dat vertelt je net, stringschieten. Wie kan er meedoen? Want jullie zoeken nog kandidaten voor het kamp. Dat is aanstaande zondag namiddag, om duidelijk te zijn, in Café de Lely in Pullen. En jullie zoeken nog mensen die kandidaat willen zijn en die een string van hun madame mee kunnen brengen.
1: De strings zijn ter plaatse. Iedereen strijdt met dezelfde wapens.
0: Ah, dus jullie voorzien de strings en niemand mag zijn eigen onderbroek meebrengen.
1: Nee. Iedereen strijdt met dezelfde wapens. Wij hebben de strings ter plaatse. Dat zijn goede, rekbare strings.
0: Ja.
1: En er is een discipline. Ze moeten dus, ten eerste maal, is, de discipline is over de meet, door de ring.
0: Ja.
1: En een clean sheet.
0: Oei. Zeg, Rick, en waar kunnen mensen zich aanmelden als ze willen meedoen?
1: Nee, ze kunnen nog altijd in Pullen terecht, in de Lely.
0: In de Lely in Pullen, of je belt even naar het café, dan kan je je daar aanmelden. Ja. Nu natuurlijk, het is een wedstrijd, het is een titel, Belgisch kampioenschap, zeggen jullie. Wat krijgt buiten die...
1: Ja. Sorry, het is het Kempisch kampioenschap.
0: Het Kempisch kampioenschap, goed. Welke prijzen kan men winnen? Degene die het verst schiet met zo'n string. Wat wint die?
1: We hebben zoals op de Olympische discipline een bronzen, een zilveren en een gouden medaille.
0: Ah, dus degene die het verste schiet krijgt de gouden medaille. Kempisch kampioen. String schieten.
1: En die wordt Kempisch kampioen van dit jaar.
0: Het stringschieten dit jaar in Pullen. Ja. Zeg, en om een idee te geven eigenlijk, hoe ver schieten met zo'n ding eigenlijk, Rick?
1: Dat verschiet het toch van de eerste keer, dacht ik ook, zo'n prulletje, dat vliegt niet ver, maar toch, inderdaad, gaat toch wel een meter of 4, 5 verder.
0: Oei, amai. Ja. ik zou dat eens willen proberen thuis met ondergoed dat wij hebben liggen, maar en kijk nu, aan de andere kant veert er een recht, hè, maar dat gaan we niet, ik ga dat niet uitproberen, want dat is maar het is zo ludiek, het Kempisch kampioenschap stringschieten. Ik had er nog niet van gehoord, mijn excuses daarvoor, Rick. Verwachten jullie veel volk?
1: Wel, het eerste jaar was een kleine opkomst, tweede jaar al meer, en dit jaar, want verleden jaar hadden we ATV,
0: ja,
1: die is komen filmen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben een goede reclame gehad, en dit jaar verwachten we een volle tent, dus de inschrijvingen lopen goed.
0: Mm-hmm.
1: En die inschrijvingen, die mannen die inschrijven per ploeg van 2.
0: Ah ja, moet met 2 zijn.
1: Met 2, en die hebben dan een naam, zoals bijvoorbeeld de Reetkevers.
0: Ja, sorry hoor. Ja, ja.
1: Tongetjes.
0: Jongen.
1: Ja, dus iedereen heeft zijn naam. Het is daar ongelooflijk plezant. Er wordt daar gelachen. Er is feest.
0: Ja.
1: In de lolly, inderdaad. Ja. Ja.
0: Mensen die dus willen meedoen, die nog willen meedoen, als zijnde de Schelde, Slippers of zoiets. Jullie kunnen inschrijven. Café de Lely in Pullen. Zondag aanstaande het Kempisch kampioenschap stringschieten. Je moet dat maar eens gaan googlen. Dan je weet niet wat er tegenkomt. Rick, heel hartelijk bedankt dat je dit willen toelichten hebt, vriend.
1: Er zijn ook optredens die namiddag.
0: Oh ja.
1: Er zijn optredens die namiddag van Dananti. En smaandag is er Leo Windy.
0: Ja.
1: Er zijn muziek te plaatsen, dus er kan gedanst worden en gefeest worden. En kunt er nog een stukje eten tussendoor.
0: Ja, dus. Het is grote kermis in Pul, dat hoor ik al. Goed, heel plezant. Rick, ik wens jullie heel veel plezier. En wij hebben er de nodige aandacht aan gegeven. Mensen weten nu beslist in Vlaanderen wat stringschieten is en kunnen zondag naar Pul afzakken. Veel plezier, jong. Ik hoop dat je een volle tent hebt daar.
1: Dank u wel, u bent bedankt, dank u.
0: Graag gedaan, Rick, dag. Ja. De mens moet wat in het leven, hè. Ja, je kunt beter goed beginnen aan zo'n nieuw werkjaar, zeg ik maar.

0: De blues kan je leren, al dus Giselle McKenzie, Learning the Blues. En ook het, het stringschieten kan je leren. Mensen die geïnteresseerd zijn, ga maar eens rommelen in de lingeriekast van uw vrouw. Als je een string tegenkomt, moet je dan maar eens proberen een meter of 3-4 met te schieten. Dat ding vliegt nogal. We aanstaande zondag dus Kempis kampioenschap. Rick, vertel er ons alles over. Ah ja, dat is waar ook. Onze molen staat niet stil. Ik heb hier een commissie bij mij nog.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Draaien we er straks Arno uit Oostende al wel. Ons nieuw erelid Stanny Simons woont daar ook aan het zijtje in de koningin der badsteden Oostende. En Stanny wil graag erelid worden van de radio. Op voorwaarde zegt hij dat je voor mij een schoon nummerke van de boss speelt. Bruce Springsteen himself, The Night Shift.

Louis Jordan raakte hem bekend, of hij raakte bekend bij ons, onder andere met hits zoals Caledonia. Dit was Ella May. Ik ken er nog wel eentje, Ella May Morse bijvoorbeeld. Nog zo'n schitterende blues, madame. Waren we al uitgelid? Nee, er zijn er nog.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: Zomer bij Radio Minerva. Joepie!

Ja, je kan voor of tegen Gerard Joling zijn. Ik vind het wel een leuke gekkerd. Dus ook zijn televisieshows Only Joling, dat staat bij ons. Ja, je mocht dat weten. Dat is niks fout mee. Goedemorgen Antwerpen. We gaan richting 10 uur, vrienden.

U kent deze meneer, hoor, ja. Als hij zingt van Sofietje, Ranja met een rietje, dan weet u dat het Johnny Lyon was. Andere hit voor een keer van hem. Niemand weet. Nog even dit meegeven. Zondag 30 augustus aanstaande van 12 tot 18 uur staat de Grote Markt hier in Antwerpen in het teken van live blaasmuziek tijdens het evenement Stad Geblazen Voice and Band. Ze brengen 6 Antwerpse blaasorkesten in een middag vol gratis concerten waarbij elk ensemble zijn eigen muzikale interpretatie geeft aan de combinatie van blazers en ook zangers. Wilt u weten welke blaasorkesten deelnemen, dan moet u maar eens een kijkje gaan nemen op de website www.concertbandantwerpen.be.

0: Ja, versie van de Gaylords, dit keer in het Italiaans. All Shook Up, ze haalden de mosterd uiteraard bij Elvis Presley. Hadden we nog wat? Ik denk niet veel meer. Ik zie dat de mensen van de Minerva Service binnen zijn. Dat is lang geleden. Dag Eddie, dat is lang.
1: Dag Willem.
0: De vakanties zijn voorbij.
1: Ja.
0: Voor u, voor mij, voor ons allemaal.
1: Het is gedaan met
0: beginnen aan het nieuws, seizoen.
1: Nieuw seizoen.
0: En stilaan de Minerva bus vol of met papa?
1: Het is aanvaardbaar.
0: Aanvaardbaar. Ja, ja. Ik weet dat Rietje had nog een aantal dingen, maar we moeten dat thuis nog eens uitzoeken. Zo simpel is dat. Komt de komende weken zeker en vast jullie richting uit. Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook

Het is een straat, nee, eigenlijk is het een wijk in Nashville, Tennessee. Die is een Music Row, daar waar alle grote producenten van countrymuziek bij elkaar zitten. Dolly Parton vond er ooit haar weg en daarvoor draaiden we het orkest van Percy Faith nog eens. Het is stilaan naar het einde aan het gaan.

ça va pas changer le monde. Le monde est naar de... ik vul het niet voor u in, dat mag u zelf doen. Einde van deze aflevering. Goedemorgen Antwerpen op deze dinsdag. Morgen zit Jan hier, de Palmenaire. En donderdag Katja en vrijdag Danny. Ja, zo simpel is dat. We hebben een rollement, zoals dat heet. Hè. Ieder zijn een tour. Wat mij betreft, ik ben er vrijdag weer. En ja, ik ben er ook zaterdagochtend tussen 8 en 10. Mark heeft er nog een weekje of twee vakantie aangebreid. Groot gelijk. Veel plezier met de Minerva Service. Daar mag u zo dadelijk naartoe. Na 10 uur met Jan, met Eddy en met de meisjes. Graag tot de volgende!

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Zeg, Lucas van den Aande, dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegenier?
1: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
2: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
1: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar tijd, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Energie-expert Kenneth van Zina.
8: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
7: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof, waarbij je vrij krijgt van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een vijfde minder mensen dat. Dat blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de kris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
4: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat zeer dagen binnenbrengt. Portemonnees, sleutelangers, schoenmodus, klapschotels, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.
2: Oh, heb ik mijn broek en heb ik kooskreef. Dan kon ik trouwen met mijn lief. Alles op.
3: Een hele goeie morgen van harte. Toegewenst op deze dinsdag de 25e augustus. Het is een poos geleden dat we nog samen zaten. De Jan en mezelf. Want ja, 14 dagen geleden moest ik helaas naar een oud voort. Vorige week was het een top 1000.
4: Ja, het was goed.
3: Met de finale vorige zondag en dan een reuzenfeest geweest.
4: Heel goed, heel veel volk. Het was plezant. Ja, het was echt goed. Ja.
3: Is goed. Voilà, ja. Zo moet het zijn. Welkom, lieve mensen, bij onze Minerva Service. Het speciale programma voor de luisteraars. Maar als je lid bent, dan kun je gebruik maken van onze service. Wat moet je dan doen? Als je iets te koop wilt aanbieden of op zoek zijn er iets of iets wilt weggeven. Telefoneren naar een van deze twee telefoonnummers.
5: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
3: En op de 17 27 daar zit Sinne. En op de 60 30 daar is Gerda aanwezig. Als je van de twee telefoonnummers bezet is, de andere gebruik je zeker. Online kan ook Minerva Service at radiominerva.be. Madame Arabelle is er ook bij. We hebben maar één probleem. Ja, we hebben koffie, koekjes, suiker, melk, maar we hebben geen tassen.
4: Minder gaan dan hè?
3: Ja, in de kerst en altijd een paar tassen.
4: Ja, dat is misschien gebeurd met afgelopen zondag met die open deur dat je in de studio.
3: Ja, dus als je koffie wilt, Jan, dan pak je
4: mijn handen,
3: in de waan. Het zal wel warm zijn. Maar, ja. Dus we hebben geen tassen.
4: Oh, jee, jee. Dus helaas. Een dringende oproep aan de luisteraars.
3: Ja, ja, kun je vier tassen brengen. Nou, en we kunnen dus niet in café, dat gaat niet. Dus ja, dan zal het zonder koffie zijn.
4: Dat is een droge vanmiddag, jongen.
3: Droge vanmiddag. Wie vergeet ik een keer nog? Je hebt hem al een paar keer gehoord. Jan, goeiemorgen, Jan.
4: Dag, Eddie. Goeiemorgen allemaal. Ja, we zijn weer eens samen, hè.
3: Ja, gelukkig.
4: Dus dat altijd beter als alleen zijn, hè.
3: Ja, met wie is altijd plezant.
4: Ja, dan gaat dat sneller voorbij ook, hè.
3: Ja, zeker met pingpong en tennis en zo. Is met wie of wel plezanter, hè. Ja, dat is juist.
4: Nee, het was over een zondag. Ik moet ook nog de Jos bedanken, de Jos en de Fons, want die Jos heeft de zondag heel veel leden gemaakt. Die was een man die de flair ervoor, die gast die kan dat. En inderdaad, dat was een groot succes. Dus Jos, bedankt en maat dat je zoveel mensen lid hebt gemaakt die allemaal toetreden tot onze grote Minerva-familie.
3: Voilà.
4: Ja.
3: Gelijk in de goede avond.
4: Juist.
3: Juist.
4: Ja.
3: Goed, lieve mensen, van harte welkom.

0: Dat was het orkest van onze vriend James Last met Happy Luxemburg. Wat ze met Happy Luxemburg bedoelen, dat weet ik niet. Misschien omdat je de vreugde couponnetjes kost kon...
1: Ja, met een trein aan naar Luxemburg en dan met geld terugkomen.
0: Dan moest je zoveel belastingen niet betalen.
1: Maar dat kan ook in Hulst vroeger, hè. In Hulst, bij de Rabobank, konden die couponnetjes ook wisselen. En dan zat het daar vol van die boeren van het Waasland. Die komen allemaal met een couponnetjes.
0: Maar in Hulst kost ook nog wat anders, hè.
1: Wow, die redden we. Dan ben ik eens op het goede pad gerokt. Verdomme toch, zeg, schitterrood, jongen.
0: Allee, ik heb het weer gezond.
1: Dan denk ik weer niks meer dan dat.
0: Allee, vrouw. Goed, we gaan eraan beginnen. Hier, er is iemand op zoek naar een oplaadkabel voor een boer en klopmachine van het merk Bosch, type Unio. Met een batterij van 15 volt. En die persoon vraagt... Ja, misschien heb je van de luisteraars wel zulke kabel. Ja. Wel, dus moesten erover beschikken. Zal het nog eens herhalen. Een oplaadkabel voor een boer en klopmachine van het merk Bosch. Type Unio. Met een batterij van 15 volt. Voilà. Moesten erover beschikken, lieve mensen. Dan kun je eens bellen... Nou, die persoon op de nummer 0491 55 40 95. 0491 55 40 95. En die man die woont in Lapscheuren.
1: In West-Vlaanderen zeker?
0: Lapscheuren, dat is tegen de kant van Damme.
1: Ja.
0: En die schreef er nog bij. Dank je wel voor de service en de goede muziek. Die we 's morgens altijd opzetten. En ondanks onze leeftijd stond er bij 90 en 75. Meestal de morgen startend met een danske.
1: Ah, dat is goed.
0: Voilà, hè? Ja, dat is voilà. Goed, het service team zijn twee pisante babbelers. Geef van ons hier in het boerendorp Damme Lapscheuren een dikke kus. Mak en Christine Donkers. Hartelijk bedankt. En ik hoop dat je die kabel hebt gevonden.
1: Dat is een probleem. Dat zou moeten universeel zijn.
0: Ja.
1: Dat is ook zo voor gsm's en laptops. Bij elk merk is dat de friend. Men zou dat moeten universeel maken. Dan is dat het probleem van de baan. Dat is werk voor Europa. Ja, maar dat doen ze nog niet, Europa.
0: Maar
1: doen
0: Europa,
1: niet wel.
0: Dat is al 500 jaar is dat een illusie.
1: Ja,
0: dat hier één wordt.
1: Ja.
0: Maar vaak goed.
1: Dan is dat probleem van de baan, maar dat gebeurt morgen niet. Als je iets een nieuwe gsm koopt of een laptop koopt, dan moet je weer met een andere kabel zitten prutsen. Dat is nooit zo hetzelfde.
0: Dat is hè.
1: Ja, ondertussen zijn de jatten binnengekomen.
0: Ah, we hebben tassen binnengekregen.
1: Ze zijn tassen binnengekomen, we kunnen koffie drinken.
0: Dat is goed. Voilà, dank u wel.
1: Goed, wat heb ik te koop? Twee biljartkeus in een etui. Eén keu voor een draaiband en één keu voor een vrij spel. Dus ik ken geen vlot van de twee soorten spelletjes. Ik ken alleen maar een biljart met toppetjes. Dat was Dus even een rode mannen, te koop twee biljartkeus in etui. Ene keu voor een draaiband en ene voor vrij spel. Je kunt er voor bellen naar 0494-81-65-05. 0494-81-65-05.
0: Ja, het verschil. Een gewoon keu voor vrij spel is iets lichter van gewicht. En een kuiven draaiband spel is iets zwaarder. Is ook een brier van Pomerans.
1: En waarom moet dat?
0: Waarom? Ja, dat moet dan onze lieve nieuwe vrouw. Ik weet het maar niet alles.
1: Oh, nee, ik weet niet alles.
0: Nee.
1: Ja, van een miljard heb ik geen kaas gegeten. Dus
0: geen kaas?
1: Behalve die met die toppen van vroeger.
0: Ah, ja.
1: Dat kon ik redelijk goed. Redelijk goed.
0: Ja. Ik heb vuil gebiljaard, maar ik deed het geen, maar kon het niet. Maar af.
1: Dat stond er soms bij, dat moeten we zo uitleggen. Van boven de biljaarttafel verboden te masseren.
0: Ah, masseren, dat is dat je dus je kuil recht ophoudt.
1: Ja.
0: En van boven naar beneden op die een bal stoot. Maar als je dat niet goed kunt en je schoof eraf, dan heb je de gat in te lopen.
1: schenkt dat. Ja,
0: daarom werd dat gezegd.
1: Daarom is dat van.
0: Ja, dat hij niks meer massage
1: ik dacht dat er een masseuse in de geburen moest zijn.
0: Ja, zei de,
1: nee, zei de, toch nee, niet?
0: Dat zei toen van morgen dat ik op slechte pad zit.
1: Ja, maar ja, ik dacht verder, hè.
0: Ja, maar, ja, ja, goed, goed, goed, ja.

0: Shaboom, shaboom. Wat tamelijk hier dat leek Life Could Be a Dream. Maar we kennen het allemaal onder de titel Shaboom. Dat waren de Crew Cuts. Te koop. Een neef grasmashing, Works, is het merk. Type WG779E. Nu het gebruikt.
1: Oei.
0: Oei. Maar gewicht onder 11 van de nevenprijs, wat je niet, dat weten we natuurlijk niet. Hè? Dan een Givi of Givi topkoffer voor een motto. Maar,
1: wat?
0: Ja, Givi is tot deel.
1: Voor een motto?
0: Voor een motto, motseklit, hè? Topkoffer voor een motto. Merk Monoki V47. Bon. En het volgende, dat zullen we nog wel kennen, hè, Jan? Een authentiek stencil machine.
1: Oh,
0: de merk GH74. Dat kennen we allemaal.
1: Allemaal, ja, ja, ja.
0: En een regendouchesysteem met thermostatische kroon. Merk is Aquaviv in chrome. En dat is nog in de verpakking.
1: Amai.
0: Ja, dus even herhalen. Te koop een neef grasmashing, een topkoffer voor de motto, een oud antiek stencilmashing en een regendouchesysteem. Dat is allemaal te koop. Op de nummer wordt stoot. Ah, dat staan er twee. Hè. Ofwel, de 0495-41-90-96. Ofwel de 0475-81-09-68.
1: Allee, je koopt dan een nieuw grasmachine en je gebruikt dat niet.
0: Ja, joh, ja, ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ja.
1: Heeft dat misschien in het begin van het jaar gekocht en met die droogte?
0: Of misschien verroest, of ja, nee, het kan van alles.
1: Raar, hè? Ja, ik vind het ook raar, maar. Goed, wat heb ik te koop? Niks te koop, gratis voor niks.
0: Dat is nog beter.
1: En dat is een pongping tafel. Of een pingpong tafel. Mocht niet hoort, hè? Pongping of pingpong. Oh. Dat is toch van links naar rechts, hè?
0: Of rechter hoort, hè?
1: Of achter hoort, dus dat mocht niet hoort. Dus je kunt gratis een pingpong tafel gaan halen. Je moet wel even bellen. En dat doe je naar 0496 32 61 78. 0496 32 61 78.
0: Wel, het volgende leken. De vraagt iemand om haar te kussen.
1: Oh, dat is geen probleem.
0: He?
1: Maar het hangt eraf wie dat vraagt. He?
0: Ja, eerst. Want die denkt dat in haar tijd.
1: Ja.
0: Mocht ze er zijn.
1: Ja.
0: Ja.

0: daar zie je, geeft zijn accu's en nog hier. Maar grok zang de ronsen mee.
1: Volgens mij moet die madame in therapie gaan.
0: Oh,
1: die is kusverslaafd.
0: Kust me en stopt er niet mee, zei ze. Of kijk, jongen, fijn. Echt, jongens, zal dat wel lukken. Hè.
1: Want als ze bij mij komt, ik wil altijd als therapeut spelen. Zeg.
0: Als therapeut,
1: maar
0: ja.
1: Maar die wel peuten? Kussen.
0: Peut. Dat was Shirley Bassey met Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me.
1: Ja, en je mocht er zijn, hè?
0: Ja. Vorige zondag zijn er ook hier wel leden gemaakt.
1: Ja, dankzij onze vriend Jos. Ja.
0: Wel, hier van die leden, hè, eerst. Hè.
2: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Vandaag eens danken we en begroeten we... nieuw Ierlid, Gunter Biron. Jawel, hartelijk dank voor uw Ierlidmaatschap. En welkom bij de grote Radio Minerva-familie. En je bent een echt verknocht lid. Verknochte luisteraar. Want hij vraagt, die persoon, Gunter, in zijn naam een leken op te dragen om Frank Boekhoff, Piet Kaiser en Lo van Put. Ja, en dat gaan we zeker in vast doen. Gunter, met veel plezier. Ja, spaarig dat die mensen allemaal overleden zijn. Maar ja. En gevraagd Frank Sinatra. It was a very good year. Jawel.

0: Sinatra. It was a very good year. Speciaal van ons Nieuwierlied Gunther. En opgedragen aan Frank Boekhoff, Piet Keizer en Lou van Put. Mannen die we heel erg missen. Maar ja. Te koop. Een groot rond zwembad. Met een diameter van 6 meter.
1: Amai.
0: Dat is zo'n plastic waarschijnlijk. Hè?
1: Ja.
0: Een meter 20 hoog, volledig met pompen erbij. Ola. Goed. En dan ook nog te koop. Een snoekertafel met alle toebehoren. Dan weet ik niet, is het een volledig formaat of een kleiner formaat snoekertafel. Dat staat er nou niet bij. Dus van dat grote rond zwembad van 6 meter diameter, 1 meter 20 hoog, volledig met pompen. En die snoekertafel met alle toebehoren, daar kun je voor terecht. Op de 0485 77 34 79. 0485 77 34 79.
1: Ja, ik denk wel dat de normale snoekertafel wat afmetingen heeft, hè?
0: Dat is 2 meter en 3 meter en zo. Ja, ik wil kwijt zijn.
1: Ja.
0: Ik heb er 100.000 keer op gespeeld, maar juist afmetingen.
1: Ja, maar het is toch wel wat, denk ik.
0: Zo. Ja, als een beetje komen we er eens op zoeken.
1: Te koop 6 onderborden met deurmeter van 31 centimeter. Ik denk dat ze rond zijn. Je hebt ook vierkante onderborden. Maar ik denk dat ze wel rond zijn. Dus 6 onderborden van deurmeter 31 centimeter. Met een gele rand van 4,5 centimeter. Van merk Rosenthal Thomas. Dan ook nog 4 onderborden, ook van 31 centimeter, met grote verschillende bloemenmotieven van Villeroy en Bosch, of Bock.
0: Ja, Villeroy en Bock of Bosch, joh. Je kent ze.
1: Ik ken ze niet.
0: Maar heel goed, heel goede kwaliteit.
1: Serieus?
0: Ja,
1: dan nog eens 6 onderborden, die achthoekig, dus een achthoekig van 30 centimeter, met een binnenronding van 21 centimeter.
0: Hele mooi.
1: In roestvrij staal. En dan nog 1 paar dames gevlochten aanstekers. Aanstekerschoenen multicolor. Het is een neef en de maat is 40. Wat is er nog 1 paar dames aanstekerschoenen. De kleur is blauw metaliek. Of ze geven een blauw metaliek effect. En ook de maat is 40. Is Tunzes, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat zijn, moderne schoenen allemaal, hè?
0: Zo van, ja, hoe weet je dan weer? Die Crocs.
1: Crocs.
0: Zo weet je, in die stijl, hè?
1: Ja, zo weet je, ja.
0: De clownen, de klompen van vreugde, hè?
1: Ja, in feite, ja. Het zijn aanstekers,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Dus, en de prijs is voor die zaken overeen te komen. Dus voor die onderborden en voor die schone kun je altijd bellen naar 0478 79 34 63. 0478 79 34 63 en je kunt alles gewoon bekijken of afvallen in Edegem.

0: Ja, waren de Mills Brothers met Paper Doll. Vorige keer, omgeroepen, een zesarmige luster met lampenkappen. Wel, die persoon heeft gebeld, die is verkocht. Is hartelijk die... dank voor te laten weten.
1: Is die octopus verkocht?
0: Die een octopus is verkocht, ja. Ja, ja.
1: Goedemiddag, alhoewel, goedemorgen, het mag niet uit. Ik zou gebruik willen maken van jullie service op de desktop. Het is voor een madame. Madameke, een vraag, is het voor een groot of klein onderhoud? Dat staat er niet baas, hè?
0: Nee.
1: Nou ja, dat moeten we toch weten, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, de service, ik wil wel...
0: Is... Ah, ja, nou, kijk maar mal. Ja, of... ja, ah, ja, ja, ja. Hij een... valt al, hè?
1: Hey, moeilijk moet je dat erbij vermelden, hè? Klein of groot onderhoud, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja. Nee, nee, we doen niet aan auto's. Dat doen we niet aan. Nee, geen onderhoud van auto's. Dus die wilt gebruik maken van onze service op de desktop. En dat kan uiteraard. Dat kan zeker, Rita. Dat mag je, manneke. En wat heb je in aanbieding? Een friteus van het merk Free Free. Van 3 liters.
0: Free Free, Froe Froe.
1: Froe Froe, ja. Dat is,
0: dat is iets anders. Nee, nee, nee.
1: Froe Froe, dat is een liedje van vroeger, hè?
0: Ja, van Bert de Silva. Ja.
1: Dat is heel oud, hè?
0: Heel oud, ja.
1: Dus wat dit Rita te koop, een friteuze van het merk Free Free voor een 3 liter. En die is slechts 1 keer gebruikt. Straf, hè? Goed.
0: Ja.
1: Toe is niet, dus. Wat is er nog? Een stoomstraakijzer met reservoir. Merk Petra. En dat is ook zo goed als nieuw. Dus voor die 2 bijna spiksplinter nieuwe stukjes kun je terecht op 0476 59 08 31. 0476 59 08 31.
0: Nu gebruiken ze ook een airfryer ervoor, hè? Ja, dat is zogezegd om het vet te vermaaien.
1: Ja, ja, een airfryer. Wat ze er allemaal uit vinden, hè, jong?
0: Ja, zo ongelooflijk. Ik zeg in de week, in China met die robotten.
1: Oh, ja, maar
0: dat gezien?
1: Ja, maar dat is de toekomst, hè?
0: Die lopen rapper.
1: Oh ja,
0: ongelooflijk.
1: Die gaan nog veel mensen vervangen. Ze,
0: amai.
1: Overal, want het staat niet meer stil na. Hè.
0: Nee, ja,
1: ik
0: nee.
1: Lees in de gazette dat ze, ik dacht bij de Lidl, ik ben niet zeker dat je dat kunt nu je product kunt scannen met een smartphone.
0: Ook al.
1: Ja, dat kun je ook aan de kassen afrekenen gewoon.
0: Dat, dus, dat is het vermogen. Oh, jongen.
1: Allee, jongen, dat je niet mee zat.
0: Nee. Ja, ik ben niet mee, jongen.
1: Ja, maar ja, dat is toch... Dat stilstaan, hè.
0: Dat stilstaan, dat is echt er, hoor.
1: Oh, voilà.
0: Maar ik ben gelukkig.
1: Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, misschien wel, maar tegenwoordig... Je moet dit met een app. Je moet zus met een app. Je moet dat met een app. Wil je gewoon pissen, moet je een app gebruiken, met meneer van spreken. Wil je naar de wc gaan en een app. Maar dan schot de deur niet meer open.
0: En dan schot de deur niet meer.
1: Dus, ja.
0: En als je absoluut moet en de deur gaat niet open...
1: Dan moet je in de broek doen, hè.
0: Dan moet je in de broek
1: doen. Ja, je hebt geen app, hè.
0: Geen app. Als dat nou blijft...

0: Serenata, dat was Sarah Vaughan. Te koop incontinentiemateriaal voor mannen. En de maat is medium. Dan ook nog drie verschillende servozen, Italiaanse servozen. En verschillende leren damesjassen, medium en large. Allemaal te koop op de 0496-46-35-46. 0496-46-35-46.
1: Te koop, toongereedschap. Een grasmachine. Ja, de laatste maanden heb je dat niet nodig gehad, een grasmachine. Hè? Want nee, het gras is zo ros als het maar kan zijn.
0: Dat is dan wel leuk.
1: Ho, ho, ho. Maar ja, goed. Te koop dus toongereedschap. Bestaan uit een grasmachine, een grasverluchter en een haagschaar. Toch al een hoogschaar. Het is een haagschaar. En een trimmer voor grasborden. Ah, ja, ja, ja, ja. En alle gereedschap is elektrisch. Dat is ook gemakkelijk. Dat is ook gemakkelijk. Maar weet je nog vroeger die grasmachine, dat moest je stompen, zo'n van die rolletjes.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Dat was dan maar 20 centimeter breed of 30. Dat was een job, hè, jong.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar het was wel gezond gebleven beweging.
0: Tuurlijk.
1: Dus even herhalen, te koop een grasmachine en een grasverluchter, een haagschaar en een trimmer voor grasborden. Alles is elektrisch en je kunt ervoor bellen naar 0477-75-47-33. 0477-75-47-33.
0: Het volgende leek, hè? Ja, oh. Dat is iets van heel, heel, heel vroeger.
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Van toen, ik van... weet het, dat was toen België was juist onafhankelijk.
0: Nee, dat was... Nee. Het is van de jaren 50.
1: Oh. Ja, hier, hop.

0: Ja, dat is nog van in den tijd. Ja.
1: Ja.
0: Als jij van me houdt, dat was Henk de Bruin. Die een beetje minder bekend, hè, Henk de Bruin. Hè. Maar hij onder andere nog samengezongen met jouw Leemans bijvoorbeeld. Ja,
1: het is ook een beetje vermanend dat al. Hè. En ik ben 79.
0: Ja.
1: Het is echt oud, hè.
0: Dat is echt oud. Maar ja, dat mag toch niet verlauren van, hè.
1: Dat is een beetje cultureel erfgoed, hè.
0: Nee? Voilà.
1: Juist, hè.
0: Goed gezing van.
1: Ik ben een slimme mens, hè.
0: En een geweldige slimme.
1: Absoluut, zeker. Ik weet wat ik moet zeggen, hè.
0: Ja, ik ga dat maar weten.

0: Dat was Music to Watch Girls By van de Bob Crew Generation.
1: Nu mag dat niet meer met die walktoestanden, hè?
0: Nee, nee, ik wou
1: je mag dat de maskers niet meer kraken, hè?
0: Nee.
1: Het is wel stil van aan te komen.
0: Ja, dan mag je alleen maar naar kijken.
1: Ja, maar,
0: alhoewel.
1: Alhoewel tegenwoordig.
0: Maar aankomen niet, hè?
1: Naar kijken, dat wordt ook al een probleem.
0: Dat wordt ook al een probleem.
1: Zo, je kunt beter hoog in je zakken steken.
0: Jot.
1: Verdoeme zich.
0: Verdoeme,
1: je wilt alleen maar naar de schoonmoeders kijken.
0: Naar de schoonmoeders. En dan nog, dat is ook woke.
1: Ja, dat is ook woke. Dat is woke, ja.
0: Enfin, we gaan er nog maar een leken bij de
1: ogen. Mooi, jongen.

0: Sway, Dean Martin. Wij zijn er juist steeds van werelderfgoed, hè?
1: Ja.
0: Maar wel, we hebben een berichtje gekregen.
1: Ja.
0: Jullie zijn ook werelderfgoed.
1: Serieus?
0: Ja, van Yannick.
1: Volgens mij is die al aan het zwaanzen.
0: Nee, zo, oh ja, dat kan goed. In ieder geval, altijd niet bedankt, hè, man. Ja, zo, dat is... Allee, zie, wij zijn werelddaar.
1: Oh, ja, maar nee, met de voet op de grond blaven, hè, man.
0: Ja, dat gaan wij doen.
1: Soep, hè, want...
0: Ja. In ieder geval, bedankt voor het compliment.
1: Ja, dat is zeker.
0: Zeker.
1: Plezant, hè?
0: Ja.
1: Maar ja.

0: makkelijk hè, de centjes uit de lucht vallen, we parapluien dus te bouwen en die is kleren.
1: Moest dat kunnen?
0: Moest dat kunnen, echt ja. Pennies from Heaven, dat was Gordon McRae. In passant, zei ze het bijna tijd, ja. Reclamentaat zijn, ja. Dus we gaan even pauzeren.
1: Zabiet, hè.
0: En na de 11 zijn we er terug, tot zijn beet.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort energie-expert Kenneth van Zina.
8: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
7: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Diesel tanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal 2,24 euro. En ook stookolie wordt goedkoper. De toegangswegen naar de Hoge Venen zijn weer open. Ze waren 10 dagen afgesloten door de zware natuurbrand daar. Door de heropening kunnen veel winkels en bedrijven in die regio heropstarten. Het natuurgebied van de Hoge Venen blijft wel strikt verboden terrein. De brand daar is wel onder controle. En in Zuid-Soedan zijn 2 VN-blauwhelmen omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen. Het gaat om 2 Ethiopiërs die daar op missie waren. Ze werden plots aangevallen. Zeker 7 andere mensen raakten gewond, onder wie 2 andere blauwhelmen en 2 burgers die voor de VN werken. In Zuid-Soedan woedt een hevige strijd tussen de regeringstroepen van de president en rebellen die zijn rivaal steunen. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Zoekt u neef meubels?
13: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha. Minerva.
18: De Minerva-service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: Acapulco, getrompeteerd, zo moet ik het zeggen, door de gebroeders Brouwer. Hartelijk welkom in deel 2 van onze Minerva Service. Speciaal als je iets kunnen gebruik maken van onze service, kunt ook tijdens het programma niet horen. Natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Gebruik maken van onze service, dus bellen naar een van deze twee telefoonnummers.
2: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: 17 27 zit zinnen, 60 30 Gerda. Online kan ook minervaservice@radiominerva.be. Komt bij ons terecht en wordt verwerkt en de volgende week roepen we dat zeker en vast om. Goed. Te koop. 14 lege parfumflesjes in glas. Ja. Ze zijn ongeveer 25 centimeter hoog. Hey, maar er zijn prachtige dingen bij, hè?
1: Ja.
0: Van die speciale parfum. Ja. Die flesjes zijn soms heel schoon, hè?
1: Allee, jong.
0: Heb je dat nooit gezien?
1: Nee.
0: In speciale verm, echt
1: waar. Dat is toch meestal voor de vrouwen?
0: Ja, ja, maar ja. Die zal, is, ja, is er een dame die dat verkoopt, dat weet ik niet.
1: Want dat interesseert mij niet, hè. Maar, ah wel, allee,
0: maar er zijn toch schoon dingen bij.
1: Ja, ik weet het niet, maar ik kijk er niet naar.
0: Als men in mijn foto dan.
1: Ja, maar nee, dat is waar. Ik zo'n parfumwinkel, hè, als je er voorbij wandelt, hè, dat riekt al van ver dat je het bijna.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is
1: echt waar, hè. Je kunt er niet meer, riekt alle soorten reuken van een
0: kan. Tussen.
1: Dus, nee, maar ik weet het niet of dat schoon of niet. Het zal wel zalig.
0: Allee, verhoord. Dus te koop 14 lege parfumflesjes in glas. 25 centimeter zo. Te koop. Hè? Maar gratis 30 ronde laders.
1: Wat?
0: 30 ronde laders voor dias. 100 dias.
1: Nu heb ik hem.
0: Zo'n carousel.
1: Zo'n carousel, ja.
0: Dat is gratis. Met een projecteur erbij.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat dias, dat was vreugde.
1: Dat is iets van de jaren 70, hè?
0: Ja, ja.
1: Oh, dat is oud, zeg.
0: Lichtbelden, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik heb er ook nog kwijt, niet of al.
1: Ja.
0: Het is wel schoon, zo. Maar, dus te koop die parfumflesjes en gratis die laders, ronde laders voor dias. 03 321 1889 ofwel 0477 45 86 86.
1: Zeg, zullen we die dia's nog goed blijven pakken dat je die 60 jaar bijhoudt? Zullen die nog goed van kleur zijn? Of van licht?
0: Wel, dat kan ik nou eens iets nazien, Thomas. 60 jaar zijn ze niet uit, maar toch ben ik aan 45. Ze zitten natuurlijk wel in een plastic doos.
1: Ja, maar zou die beelden nog goed zijn? Want,
0: dat zou ik al hard eens moeten testen.
1: Ja, je stort er misschien op als jonge gast en dat je die na gaat zien.
0: Ja, dat zit aan.
1: Wat is dat, zeg? Dat is met een direct in de volbak.
0: Maar het kan zijn dat die kleuren weggaan.
1: Die kleuren weggaan, dat vervaagt, hè.
0: Ja, wel, dat weet ik nou.
1: Ja, dat moet je toch eens zien. Ik heb die in een tijd gedigitaliseerd. Maar ja, je doet dat dan, maar toch, dat kan ook niet goed meer. Je ziet toch die foto's van de jaren 70.
0: Gedigitaliseerd.
1: Nee, dat is gedigitaliseerd, dat kent je toch, hè?
0: Ja. Ik ken het.
1: Ik kon dan niet over het waar dat de route is te
0: varen. Ik heb dat bij elkaar nooit gevonden.
1: Te koop beeldjes van postuur. Beeldjes van postuurtjes met handtekening van de maker. Ook nog een bronzen beeld met handtekeningen van de maker, jawel. 3 antieke vazen en ongeveer een 6-tal klaanschilderijen. Wat erop staat, ik weet het niet. Als je zit geïnteresseerd, dan moet je bellen. En dat kun je na 18 uur of 6 uur in de namiddag naar 0473 29 43 24. 0473 29 43 24 en bellen na 18 uur.

0: ga ik in een water zomers, dat zijn mijn favoriete mensen.
1: Dat is lekker warm, hè?
0: Ja,
1: zeker in de winter, hè?
0: Ja, ja, you, me en dus. Dat was Elmer Kogan, jawel. Vorige keer omgeropen. De oude kinderfiets en twee mini ploeifietsen van de einde jaren 70 stingen de beerpotten ook nog. En wel, die zijn allemaal verkocht.
1: Allee, dat is goed, hè?
0: Bedankt voor het te laten weten.
1: Ja, te koop twee geluiders. Eén een bureaustoel en die is licht beschadigd. En ongeveer een 15-tal damesschoenen van maat 36-37. Dus die een bureaustoel is licht beschadigd. Wat dat is, ik weet het niet. Volgens mij zijn misschien zijn poeten eronder uitgezaakt.
0: Nee, dat is al niet. Ja, ja, dat is zo.
1: Dat zit er leeg bij de grond, hè.
0: Op de zittingweg.
1: Op de zittingweg, oh, ik weet het niet.
0: Ja, stel ervan.
1: Ja, maar je kunt altijd bellen, hè.
0: Ja, dat is zo.
1: Afval de leuningen eraf of zo.
0: Ja.
1: Dus te koop, twee relaters en een licht beschadigde bureaustoel en ongeveer een 15-tal schoenen, dameschoenen van maat 6,37. En je belt naar 0488 86 85 08. 0488 86 85 08.

0: Freddy Como was dat met You're Just In Love. En dat komt dan in de film Call Me Madam.
1: Ah.
0: Begin jaren 50.
1: Oei.
0: Ja, Pericamo Baaien stond daar, dus tot er niet bij vermeld, maar ik veronderstel dat de Fontaine Sisters zijn.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Daar heeft een hele CD in een tijd mee opgenomen.
1: Dat waren er vier, de Fontaine Sisters, hè?
0: Dat kan, ja.
1: Of twee? Weet, moet ik eens op zoek naar.
0: Ik geloof, ja, zoiets.
1: Het is zoiets, ja.
0: De zevende op zoek naar personen die Panini-stickers willen rollen. Panini stickers van een wereldkampioenschap voetballen we er door 2026. Hè? Op zoek dus naar Panini stickers van het wereldkampioenschap Dijssel om te ruilen.
1: Ja. Is dat familie van Mr. Paganini?
0: Mr. Paganini.
1: Vind je die nog?
0: Play my Rhapsody. Nee, dat zit anders.
1: Ja, serieus?
0: 0497 38 99 16. 0497 38 99 16.
1: Ja, zeg je inderdaad, Mr. Paganini, dat was ook maar een voorzin, hè? Als je dat lieken hoort, zeg. Hè?
0: Mr. Paganini, ja.
1: Je kent dat toch, hè?
0: Ja.
1: Is dat niet van Ella Fitzgerald?
0: Ja, die zingt dan, maar die kan dat skatten, gelijk ze dat noemen. Dus dat is zingen zonder woorden, maar...
1: Oei,
0: zo,
1: neurie.
0: We geloden maken. Ja, dat is niet gemakkelijk.
1: Geloden maken en niet zingen?
0: Jawel, zingen, maar dat is... Allee,
1: wat weet
0: je? Skatten niet te geloven.
1: Is dat skatten?
0: Skatten.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja.
1: Allee, dat weet ik ook alweer. Nee, maar ik is weer gaan volgende week een uurtje skatten.
0: Oh, dat kan ik niet.
1: Jij niet? Nee, lukt niet. Ik zal mijn best doen tegen volgende week.
0: Ja.
1: Goed.
0: Gewoon jodelen.
1: Dat is niet moeilijk, hè. Als je een shot krijgt
0: dan
1: tegen je edele dealen, dan kun je sowieso jodelen. Daar moet je niet veel voor doen, hè. Te koop. Ah, iets van een collega van mij. De Filip van de technische dienst, zeg. Allee, Filip, wist ik me jou, manneke? Goed, zeker? In een tijd, de Philippe, dat was een collega, die is dus lid van Minerva. Maar zijn collega daarover, dat was de Robert. En die luisterde ook altijd naar Minerva. Maar die was geen lid, want die mocht dat niet van zijn vrouw, geloof ik.
0: Oh, God, voorzichtig.
1: Ja, en wij zaten dan altijd maar op te purren van... Allee, kom al, Robert, lid worden, een jongen.
0: Ja.
1: Maar dat is ook lang geleden, hè.
0: Allemaal.
1: Dus de Philippe, die biedt iets aan. En dat zijn vier winterbaanden plus velgen en sier deksels voor een Volkswagen Polo. En die winterbaanden, alles erop en erop, is een zeer goede staat. Dus je kunt er altijd voor bellen, naar de Filip, naar het nummer 03-605-1829. 03-605-1829, ja.

0: You can't run away from it, dat waren de Four Aces. Dus straks hadden we over iemand die een snoekertafel te koop aanbiedt. Neem eens gewoon opzoeken, draai meter 56 op de meter 78.
1: Hallo, zeg.
0: Dat zijn dus een grote dingen, hè.
1: Dan moet er toch zeker een dat moet van een minstens vier, hebben, jongen. Van 4 meter breed, hè, want je moet er dan met keutjes kunnen. Oh. Amai, dat moet een serieuze plots hebben, hè?
0: Ja, ja, zeker. Een
1: vast. En voor die binnen te krijgen. Die
0: ook niet simpel.
1: Demonteren.
0: Die kunnen terug demonteren, natuurlijk.
1: Oh, hè, dat toch is wel een job, hè?
0: Nee, Connie. Ken jij die?
1: Ja, je hebt veel Connie's, hè, jongen.
0: Wie zingt er in het Vlaams?
1: Connie van den Bos.
0: Connie van den Bos. Allee, verhoord, om dat gaat ze.

0: Ja, dat was natuurlijk Connie van den Bos, hè. Maar het was wel in het Nederlands gezongen.
1: Ik moet zeggen, dit doet dat goed, hè.
0: Connie Francis in het Nederlands.
1: Nee, speciaal voor mij, hè.
0: Ja, speciaal
1: ja,
0: voor mij.
1: Ze hebben een tijdje plezier gedaan daarmee. Ik zeg, Connie zingt dan eens in het Nederlands.
0: Ja. Zeg, als jij verstaan, van me houdt.
1: Als jij van me houdt, dan laat de rest van de wereld me koud.
0: Nee, nee, daar zit hij. Ja. Ja, het is wel maar fonetisch natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Maar de wil is er, hè.
0: De wil is er. Waar een wil is...
1: Is er een weg.
0: Daar is een weg.
1: De weg, ja. Zeg, ik had het er straks over mannen die willen lid worden en die niet mochten van een vrouw. Ik heb nog zo'n stoet meegemaakt.
0: Ja?
1: In een taart was er hier op de wandeldijk altijd een avondmarkt.
0: En stond, ja, dat is juist.
1: En dan stonden wij door als Minerva met een standje. Mm-hmm. Van mensen lid te maken. Dan komt er een meneer met zijn madame. En die meneer was een fan van de radio. En die zit met grote Tom. Geef mij een papiertje, ik wil lid worden. En die vrouw, echt een gendarme. Nee, jij wordt geen lid. Allee, nee. Of een moment, nee, jij wordt geen lid. Ja, die droppen af. Dan een beetje dan kwamen die terug verbouwen. En dan wou terug naar de standje komen. Gilbert, hier, hè. Ja, jongen, dat was echt een gendarme. Dus die mensen het dat niet mogen doen. Dat was toen 15 euro. Of
0: 15 euro.
1: Of 300 frank, ik weet het niet meer. En die mens mocht dat niet, hè.
0: Ja, jongen.
1: Dus ik denk, maar ik zo waar, want ik smet ze in het geld.
0: Onder de sloef. Dat kan. Maar ja.

0: dessertbordjes. 0486 42 82 02 0486 42 82 02.
1: Te koop braaiwol en katoen in verschillende kleuren en soorten. Ook nog kappersproducten, ja, kappersproducten en materialen. Dus voor die braaiwol en voor die kappersproducten en materialen kunt u terecht op 03-658-5511. 03-658-5511.

0: Somewhere, somehow, someday. Dat was Lita Rosa. Te koop, een allesnaaier. Voilà.
1: Een allesnaaier?
0: Alles snaaier. Voilà.
1: Je snaart dus, alles.
0: Je snaart alles.
1: Allee, bekan alles.
0: Bekan alles, hè.
1: Oh.
0: De koop op de 0-658-99-40. 0-658-99-40.
1: Onder het motto, wie zoekt, die vindt, heb ik hier een zoekerke.
0: Oh ja?
1: Iemand is op zoek naar klein autootjes van ongeveer een 15-tal centimeter groot van Franklin Mint uit de jaren 90.
0: Oh.
1: Dat zegt mij niks, Franklin Mint.
0: Ik heb er al eens van gehoord.
1: Dinky Toys wel, maar Franklin Mint?
0: Ja,
1: dat zegt me niet veel, maar het zal wel zijn. Ja. Dus iemand is op zoek naar klein autootjes van ongeveer een 15-tal centimeter groot van Franklin Mint uit de jaren 90. Je kunt die manier bellen, hè, naar, je belt op, ja, zo is het. Je belt naar het nummer, op het nummer, naar het nummer, hè. Naar het nummer.
0: Gebeld het nummer.
1: Allee ja, dat daar weg.
0: Ja.
1: Gebeld het nummer 0495-47-0745. 0495-47-0745.

0: dat dat dan niet moeten doen, hè, zeg.
1: Ja,
0: twee keer conferenties draaien. Mag van mij, hè.
1: Het was er niet, hè.
0: Hoe, het was er niet.
1: Nee.
0: Oh, kom, niet zwaanzen, hè. Was er zuster?
1: Nee. One momento.
0: Ja.
1: Daar was een stem die geweldig gelijkt op die van... Connie Francis.
0: Je zou zweren dat ze het is.
1: Je zou zweren dat ze het is, maar het is er niet. Het is Jody Sands.
0: Ik zou het echt niet geweten hebben.
1: Nee, die, ik zei dan even... Ik zeg hem, lieve mensen, we zeggen niet verder, hè. Ik zeg hem... Oh, hij bloeide niet allemaal op. Oh, ongelooflijk, hè.
0: Ja, maar blaam me een dode mus.
1: Ja, maar ik heb ze toch al gespeeld.
0: Ja, vanavond. Ja. Maar ik moet zeggen, dat is een schoepplotje van Jody Sands.
1: Ja, hè.
0: Ja, heel schoon.
1: Ja, en Jody Sands, de Amerikaanse zanger, is een beetje... Ja, niet zo direct gekend.
0: Nee, maar dat is toch goed, hè.
1: Goed, hè. Voilà. Ja, we hebben al iemand gelukkig gemaakt.
0: Ja.
1: Voilà, eerst, dat is zeker.

0: Ja, le dénicheur de Nest Rover. Dat was Yvette Horner. En Yvette Horner, dat is een legende in Frankrijk.
1: Ah, ja?
0: Een accordeoniste die in de jaren 50 in een Tour de France in een open auto, Gouwer, wat er hoort. En die rijdt dus per koor af, hè, weer afgerijden in een chique auto.
1: Ja, amai.
0: En die speelde ondertussen een accordeon.
1: Ah, zo.
0: Yvette Horner is in de 90 jaar geworden.
1: Ah, amai, zeg.
0: Een legende in Frankrijk.
1: In de muziekwereld van de accordeonisten.
0: Ja, Musette.
1: Ah, Musette, ja.
0: Ja. Te koop een groene damesfiets van het merk Norta. Met draaipotversnellingen. In zeer goede staat. Te koop op de 0497 47 00. 77 0497 47 00 77 en er werd gevraagd te willen bellen na 18 uur.
1: Ja, dat is ook al oud, zo'n fiets met potversnellingen.
0: Ja, dat is...
1: Vroeger was dat in, hè?
0: Ja, dat is allemaal...
1: Maar zou dat nog bestaan, zo'n in die...
0: Ja, dat bestaan.
1: Maar ook zo'n fiets die je kunt stoppen met... Hoe heet dat?
0: Met een torpedo.
1: Een torpedo, juist.
0: Ja, ik denk dat nog
1: bestaan. Zou dat bestaan?
0: Ja.
1: Ik weet het, is er...
0: Je ziet tegenwoordig van die moderne velo's, die hebben geen versnellingen. En ik zing er ook weinig of geen veel, want ik denk dat het ook een terugtraprem is, dus een torpedo.
1: Oh, ik zou het niet weten.
0: Nou, niet gezien?
1: Nee, nog niet gezien. Nee. Goed, dan zien we op zoek naar een cd of lp van Cindy und Bert. Je kent ze nog wel van Immer Wieder Sonntags.
0: Immer Wieder Sonntag.
1: Zet er nog een paar schoolliedjes, hè?
0: Ja, maar dan gezongen, hè?
1: Ja, okay. Doe maar voort. Ja. Dus iemand is op zoek naar een cd of lp van Cindy und Bert. Je kunt er eens liggen of je kunt er een kopieke van maken. Mag misschien niet. Maar ja, tussen de hopjes deur, hè, tussen de lijnen deur. Dan kun je altijd iemand er een plezier mee doen. Je kunt die mens bellen. Op 0473 27 71 12. 0473 27 71 12.

0: Ja, On the Street Where You Live. Er zijn veel versies van. Persoonlijk vind ik deze hier van de schoonste. Vooral ook op door die prachtige orkestra's. Annie Williams, On the Street Where You Live. Te koop plus minus 1000 oude bakstenen. Oh. Ja. Te koop op de 0496-87-36-08. 0496-87-36-08.
1: Die moeten zeker wegroken, want elke Belg heeft er een baksteen in zijn maag. Dat zeggen ze toch, hè?
0: Ja, dat zeggen ze
1: oh,
0: toch.
1: Oh ja, ja, dus ja, die... Ja, zeker. Tuurlijk dat. Je kunt ook een oude schuur mee rechtzetten, hè?
0: Ja, maar een oude baksteen is...
1: Dat is goed, hè? Dat is een stevigste, hè?
0: Ze zijn heel stevig.
1: Ja. Te koop een scootmobiel van het merk of type Ceres 4. Dat is toch Ceres, hè? Ziet het iemand? Of Leres? Ceres, hè?
0: Ceres, denk ik.
1: Ja, met NIEF-batterij. Dus te koop een scootmobiel van het merk Ceres type 4 met nieuwe batterij. Je kunt er verbellen naar 0495-19-20-31. 0495-19-20-31.

0: Luis Mariano met Mexico. We hebben niks meer vroemd erop, maar we hebben nog wel een beetje muziek, hè?
1: Is er nog wat ballen?
0: Ja, dat is zeker.
1: Dan. Wel even wat.

0: So In Love, dat was Georgia Gibbs. En we eindigen met een heel gekend iets.
1: Ja.
0: Ja, Sue Thompson.
1: Ach ja, ja.
0: Norman.

0: Norman Sue Thompson. Ja. Dat was het, lieve mensen. Voor onze Minerva-service, hartelijk dank aan al de mensen die gebeld hebben. Bedankt Sine, bedankt Gerda, bedankt mevrouw Marabel, ze weet is het de beurt om Wilfried en Agnes Broodje Muziek. Wat ons betreft, wel leven en wel zijn.
1: Tot de week.
0: Volgende week.
1: Salut.
0: Bedankt.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
7: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
6: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er daar kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Diesel tanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
8: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboardgame. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboardcommunity blijven activeren.
6: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
9: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè? komt dat opgeteld op 1600 euro.
11: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
13: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485-54-87-85.
14: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
15: Aha. Minerva.
16: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: Dizzy Squires was dat uit 1948 en The Old Apple Tree Will Bloom Again. Deze boom is toch nog een beetje moe. Goedemiddag, welkom bij Broodje Muziek, het programma waarin we samen op zoek gaan naar plaatjes die iets hebben met eten of drinken. Ook aan Jezus nog een beetje plattekes van de voorbije week. Dus ik stel voor dat u zo regelmatig belt op 032-19-17-27. Als u plaatjes kent die toch wel een link vertonen naar eten of drinken. Want we draaien die hier tot het 2 uur is. Smakelijk eten allemaal.
1: Tot op de...

Johnny Preston, Feel So Fine. En daarvoor Fats Domino en de Fat Man. Uit de jaren 50 en de jaren 60. Begin van de jaren 60 was dat die Johnny Preston. Goed, dus als u plaatjes kent die een link hebben naar eten of drinken, dan kan u die kwijt bij Anjas op 03-219-1727. Of je mag ze mailen naar mij toe, wilfried@radiominerva.be.

denk niet dat uw man mij sympathiek vindt, zei Guido Belcanto. En daarna hoorde je me Madeline Peru en Changing All Those Changes. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Die kan je kwijt bij Agnes op de telefoon 03219-1727. En soms zijn ze echt zo voor de hand liggend dat je er gewoon over kijkt. Maar daar hebben we natuurlijk Raymond en Mireille Derde voor om ons daarop attent te maken. Hier zijn de Rubits en Sugar, Baby Love.

Een klassieker, mag je wel zeggen. Dobie Gray en die in-crowd was dat. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Er zijn al wel mensen die mij tips geven en die zeggen... je moet ook eens in dat repertoire gaan kijken van kinderplaatjes. Er zijn er ook heel wat, dat klopt. Gelukkig hebben wij enkele grote kinderen onder onze luisteraars. Gunter Bekwee is daar een van. En die heeft deze gevonden van Raffi, Apples en Bananas.

0: Apples en bananas, dat was plots gedaan. Ja, dat heb je dan weer met kinderliedjes, die zijn heel, heel kort. Even, Steven, wat bijbenen van informatie, ja.
1: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen.

orkest van Cliff Nobles kunnen het plaatje beschouwen als een plaatje dat met eten of drinken te maken heeft. Bah, ik weet niet. Het heet The Horse. Ja, een paard kan je eten natuurlijk. Hè. Maar er zijn mensen die dat toch niet zo prettig vinden. Ook Betty Smans, die heeft dan toch liever een glaasje witte wijn. En het is er dan nog van een goed jaar ook, 1943.

0: Les poissons, les poissons, how I love les poissons. Love to chop and to serve little fish. First I cut off their heads and I pull out their bones. Ah mais oui, ça c'est toujours délire. Les poissons, hé hé hé, ha ha ha. With a cleaver I hack them in two. I pull out what's inside and I serve it up fried. God, I love little fishes, don't you? Here's something for tempting the palate. Preparing the classic technique. First you pound the fish flat with the mallet. Then you slash through the skin, give the belly a slice. Then you rub some salt in, cause that makes it taste nice. Zut alors, I have missed one. Sacrebleu, what is this? How on earth could I miss such a sweet little succulent crab? Quel dommage, what a loss! Here we go, in the sauce! Now some flour, I think, just enough. Now I'll stuff you with brandy, don't hurt, cause you're dead, and you're certainly lucky you are. Cause it's gonna be hot in my big silver pot. Tout de nuit, mon poisson, au revoir!
1: J'adore le poisson. Plaatje van Lina Margie uit 1943 deed me er eigenlijk een beetje aan denken. Ah, le petit vin blanc, wat past daarbij? Vis natuurlijk, hè, bij witte wijn. René Aubergenois heet hij. Het kussennummer dat trouwens uit een Disney-film komt, ik dacht uit een kleine zeemeermin. Als je plaatjes kent die wat hebben met eten of drinken, bel dan naar Agnes op 03-219-1727 en laat het ons weten, want wij draaien hier op dinsdagmiddag tussen 12 en 2 een broodje muziek. Dit is een nummer dat we binnenkregen van Richard Koopmans. Hier is Frank Sinatra en Little

nummer kwam vorige week ook voorbij in de beste week voor jouw radio. Dinah Washington en What a Difference a Day Makes. Platen zoeken we, Agnes en ik, samen voor dinsdagmiddag die wat te maken hebben met eten of drinken. En jullie kunnen ons daarbij helpen. Als je gewoon even belt naar 03-219-1727, als je zulke platen kent. Of je stuurt een mailtje naar wilfried@radiominerva.be. Dat deden Mark van de Kruis en Erik van Maai ook. En Cliff Richards en The Shadows, die hebben een aantal films opgenomen in Spanje. Wellicht hebben ze daar de paella ontdekt.

Jolie London en Fly Me to the Moon. Ik heb het al een paar keer gezegd. Als ik jong was geweest, zo tiener was geweest, in de periode dat zij populair was, dan denk ik toch wel dat ik een grote poster van haar op mijn kamer had gehangen. Zo'n mooie vrouw dat was. Actrice en zangeres Jolie London. Meisjes van mijn generatie. Ja, die hadden dan weer een poster van Rob de Nijs op hun kamer hangen. En ik verdenk daar eerlijk gezegd Maria van den Donderdagmiddag ook van. En Gunter Bekwee. Want die vroegen allebei naar bier is bitter. De

De Nijs, toen hij in 1977 was hij nog springlevend. Bier is bitter en dat zijn dus de plaatjes die we bedoelen voor dit programma. Dat ze een link hebben met eten of drinken. Ik heb nog wat informatie voor u. De Koninklijke Academie voor Mineralogie in Merksem. Die houden open deurdagen van 11, 20 en 30 augustus van 10 tot 17 uur in hun museum aan de Frans de Larbrelaan, nummer 12 in Merksem is dat. De open deurdagen zijn bedoeld voor geïnteresseerden en nieuwsgierigen naar mineralen, fossielen en edelstenen. Het is ook mogelijk om uw eigen edelstenen te laten onderzoeken door onze deskundigen. Vind ik een rare zin. Zwart. Het zal aan mij liggen. Er zijn ook demonstraties zagen, slijpen en polieren in het werkatelier. De inkom is volledig gratis en je kan er meer over vinden als je even wil bellen naar 0496 145603. Wordt je persoonlijk te woord gestaan. Of je kan ook via de website www.acam.be. Maar voor nu moeten we er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Na 1 uur zijn we er met verse broodjes. Die is aan Jess nu al in de oven aan het steken. Blijf dus van uw radio. Blijf bij ons. Blijf bij Radio Minerva. Tot ziens.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
6: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
5: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
6: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
5: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Ze zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang, nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
10: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
9: Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. In Wondelgem in Gent is een onthoofde kat gevonden in een tuin. Het was de bewoner die het dier vond en de eigenaars en de politie verwittigden. De baasjes hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Het is niet duidelijk wie de kat gedood heeft en waarom. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim 76 miljoen euro. En dat is ruim een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Natasha Rommes.
11: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
9: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en games zo'n 8,5 uur per week. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de derde keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. De film komt in oktober bij ons in de zalen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het dan stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

Al de kindjes die hun patatjes nu wilden opeten. Ook Little Jimmy Dickens had er een broertje aan dood. Take an old cold tater and wait. Bedankt Constant Treven voor de tip. Ze platen 1949. Welkom op de andere kant van het broodje. We beleggen het weer met al het beleg dat u ons laat toeweten of toekomen op 03-219-1727. Platen dus met een link naar eten of drinken. Ja, we zijn er vorige week nog ene vergeten. Mag ik hem spelen? Thank you.

Bobby Darin en Things, dinges dus. En de dinges die wij zoeken zijn platen die een link hebben naar eten of drinken op dinsdagmiddag. Bellen naar Agnes of mailen naar wilfried@radiominerva.be. Er zijn twee dinges waar je Danny Doms en Jan de Mol gelukkig kan mee maken. Liefde en appeltaart. En ook Kalinka, ja, die lust er ook wel pap van.

0: Colin King voor haar liefde en appeltaart even te raad bij de Seekers. En die hoorde je daarna met I'll Never Find Another You uit 1965. Het nummer Black Coffee is origineel uit 1949. Sarah Vaughan heeft dat toen opgenomen. Ja, ik zeg het u maar, want je moet natuurlijk niet alleen die plaatjes zoeken. Ik ga ook af en toe wel eens op zoek naar een nummer dat een link heeft met eten of drinken. Als je op een warme dag echter kiekeboebelen wil krijgen, dan kan je bijvoorbeeld de LP Am I Not Your Girl van Sinead O'Connor eens opleggen. Daar staat ook een versie van Black Coffee op. Hier is ze uit 1992. Sinead O'Connor.
1: I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor. I watch the door. And in between I drink.

Lijkt wel of ik in mijn bakje met platen ben gedoken waarin zangeressen zitten waar ik toch wel een zwak voor heb. Sinead O'Connor daarnet en ook hier deze hier, Linda Ronstadt met haar versie 1994 van Anyone Who Had a Heart. Zo dadelijk na de informatie verander ik weer kort even uw radio in een televisietoestel. Dan laat ik weer een stukje muziek horen van een tv-feuilleton van toen. Maar eerst heb ik een plaat van Amy MacDonald, een Schotse zangeres die in 2008 een hit scoorde met This Is The Life. Ik heb er ooit eens een interview van gehoord. Ja, ze is Schotse. Er was geen letter van te begrijpen. Gelukkig zingt ze haar plaatjes in het Engels. Hier is Amy MacDonald. Ze wordt 39 vandaag.

0: doet Daan schoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.

Ik weet niet of u het herkent, dat kwam uit 1981, muziek geschreven door Bill Conti, de man die ook het thema van de allereerste Rocky-film Gonna Fly Now heeft geschreven. Dit keer was het voor de Amerikaanse serie Falcon Crest. Die serie dat moest zo'n beetje een antwoord worden op Dallas. Dat liep op een concurrerende zender. En deze speelt zich af op een wijngaard ten noorden van San Francisco ergens en richtte zich op de rivaliserende families Channing en Gioberti. Ja, dan was dat allemaal aan brassen in 227 afleveringen lang. 9 seizoenen stonden ze elkaar naar de keel te grijpen, zeg maar. Een opvallende actrice wel, die daarin meedeed, een van de hoofdrollen trouwens, was voor Jane Wyman. En dat was de allereerste echtgenote van Ronald Reagan. Volgende week ga ik weer op zoek naar wat anders. Maar nu even terug tot de orde van de dag, zegt Mark Uitenhoeven met deze van Delarees.

Ain't that a kick in the head? En Dean Martin en daarvoor nog Fine Sugar van Della Reese. Platen dus met een link naar eten of drinken. Daar zoeken we achter op dinsdagmiddag tussen 12 en 2. Je kan bellen of je kan mailen. En een van die mailers is Gunter Bekwee. Nu stuurt hij mij zoveel mails dat mijn provider die automatisch al verplaatst naar mijn spamfolder. Dus ik ben nog eens gaan zoeken wat daar allemaal in zit van de Gunter. Hij heeft mij een hele lijst gestuurd van het nummer Rote Rozen, Rote Lippen und Roter Wein. Allemaal verschillende uitvoerders. Er zijn tientallen uitvoerders van. Ik heb gekozen voor de versie van Heino.

0: de Strangers voor ze Antwerp zullen leren spreken. Blijf op me wachten, Maria kwam uit 1961. Zo na 4 jaar Broodje Muziek heb ik een aantal vaste toeleveranciers, zeg maar, hofleveranciers van dit programma. En daar mag je Mireille en Raymond Derde zeker bij rekenen. Ze sturen hun nummertjes allemaal door op ruitjespapier. En op dat ruitjespapier vond ik laatst deze van Merle Travis.
1: Well, I like my chicken frying size when they're hanging around my pen. Young and tender and not so wise like some old stewing hen.

Een echte meezingers is het ondertussen geworden. Down and Tony Orlando en Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. We zijn er bijna door onze bakje met platen. Dus als je nog snel iets wil doorbellen, kan je dat doen op 03 219 17 27.

Matt Bianco en Sneaking Out the Backdoor. Dat gaan Agnes en ik zelfs ook doen. Ze langs de achterdeur naar buiten. Want het is afgelopen, maar niet voor ik Billy uit Borgerhout, Magica uit Deurne, Lucien uit Ekeren, Willy uit Mortsel, Henri uit Brecht, Jozef uit Antwerpen, Kenny uit Borgerhout, Willy uit Burgt, Gunter uit Mortsel, Leo uit Hemiksem, Chris uit Schoten, Mark uit Antwerpen, Marta uit Stabroek, Julien uit Antwerpen en Liliana uit Capelle een gelukkige verjaardag heb gewenst. Want die zijn allemaal jarig vandaag en lid van Radio Minerva bovendien. Twee keer bingo dus. Bedankt allemaal voor het luisteren. Bedankt voor alle tips die we weer hebben binnengekregen. Je hoort ze een van de komende weken in Broodje Muziek. Zo dadelijk zijn Steven en Kathleen weer van de partij tussen 2 en 4. En dan al die andere collega's van Radio Minerva nog. Dus je hoeft er niet zonder Minerva te vallen. Blijf luisteren. Tot de volgende keer maar weer. Dag. Mm.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onne bij Dinant, dat schrijft Sud-Info. Politie en parket zoeken daar sinds vanmorgen naar de vader van de kleine Timeo. Die twee raakten een maand geleden vermist. Gisteren werd in Onne al een kinderlichaam gevonden, zo goed als zeker dat van Timeo. Maar een autopsie moet dat nog bevestigen. En nu is dus mogelijk ook het lichaam van de vader gevonden. Journaliste Demi van den Ede is daar.
7: Er zijn wel sterke aanwijzingen dat tweede lichaam dat gevonden zou zijn, dat dat die vader is. De procureur des Konings die gaat hier zo meteen toekomen. Die gaat ons dan meer informatie kunnen geven over wat er hier nu net gevonden is.
6: Er wordt ook onderzocht wat er met de twee is gebeurd. In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen een federaal actieplan tegen de drugsoorlog daar. Maar volgens binnenlandminister Quentin is de overheid de grip op de situatie niet kwijt.
8: Dat is een nationale crisis. We moeten nog meer mensen daarin steken. Maar dat is niet de enige ding die we moeten doen. Het is ook belangrijk om misschien meer te communiceren over de resultaten van de onderzoeken. Er is een persconferentie van het parket op vrijdag om te tonen dat we de controle niet verliezen. We hebben nog het controle op het terrein.
6: Vrijdag geeft de Brusselse procureur dus een persconferentie over die golf aan schietincidenten. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook effectief genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook zo'n nominatie krijgt. In mei werd de film wel al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt die in oktober in de bioscopen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
9: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
10: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
15: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 draaien 90 draaien 90. Edem?
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 25 augustus 1609. Galileo Galileo demonstreert zijn eerste telescoop.
1: In 1944. Parijs wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog bevrijd door de geallieerden.
0: 1972. Verkeersramp bij Prinsenbeek. In dichte mist vindt een kettingbotsing plaats waarbij ongeveer 60 voertuigen betrokken zijn. 13 mensen komen om het leven. 26 raken er gewond.
1: 1891. Thomas Alva Edison verwerft het patent op de 35 mm film.
0: 1981. Mark David Chapman wordt wegens de moord op ex-Beatle John Lennon veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.
1: 2006. Het laatste massageproduceerde filmrolletje van Europa komt in de Fuji-fabriek in Tilburg van de lopende band.
0: We vieren vandaag de geboortedag van Sean Connery, José Van Damme, Elvis Costello, Tim Burton, Claudia Schiffer en Gabriel Rios.
1: En we gedenken James Watt, Michael Faraday, Alfred Kinsey en Neil Armstrong.
0: Claudia Schiffer, Kathleen. Dinsdag 25 augustus 2026. We zijn amper bekomen van een geweldige top 1000, Kathleen. Of het volgende belangrijke muzikale verkiezing komt eraan.
1: Zo, Steven, vertel.
0: Wel, volgende week maandag weten we welk nummer tot het ultieme Antwerpse volkslied wordt verkozen.
1: Dat is spannend.
0: Ja, zijn we zeker.
1: Zeg, maar hier wordt het ook spannend, hè? Want we duiken immers een beetje in... we hebben een fijne gast, hè? Want van 2 tot 4 is er...
0: Omdat ons Bomaat heeft gezien.
1: Een programma in samenwerking met zorgbedrijven. Antwerpen.
0: Vol leuke weetjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk met As.
1: En de Lely.
0: Goedemiddag.

op de waterschieën, Mediterranee. Een glas en een fles, la joie, la jeunesse. Een appel, een zuurtje, een klontje, een kauwgum, een peer. Een Turk en een Rus, een sar en een zus.

0: bitte schön, how are you? Mediterranean, so blue, Mediterranean, so blue, and met your Coca-Cola and your hela hola, Mediterranean.
1: Mediterrane was dat van Toon Hermans. Goedemiddag, Kathleen Das.
2: Goedemiddag, Steven de Lely. Zeg, Mediterrane, jij bent precies nog een beetje in vakantiestemming?
1: Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dit heeft natuurlijk alles te maken, Kathleen, met het idee dat we nieuw Antwerps volkslied gaan stemmen.
2: Oké, spannend.
1: En dat is mijn vraag aan jou. Wat is de link?
2: Wat is de link?
1: Tussen Mediterrane van Toon Hermans en het Antwerpse volkslied.
2: Oei. Geen flauw idee, Steven.
1: Nee, goed, dan gaan wij naar de andere kant van de studio. Want als alles goed gaat, zit daar onder andere... Jawel, Antwerpse radio-iconen moeten ook Antwerpse iconische zangeressen uitnodigen. Daar is Slonske. Goedemiddag, schat.
3: Goedemiddag, Steve. Goedemiddag.
1: Hi. Hallo. Hi, en wie heb jij ook nog chic volk meegebracht?
3: Ik heb dus Fabio bij. Dat is eigenlijk een nieuw fenomeen in Vlaanderen. De mensen van Radio Minerva zullen hem misschien minder goed kennen, maar op TikTok is hij een heus fenomeen.
1: Gaan we verandering inbrengen vandaag, toch? Ja. Gaan we helemaal doen. Maar, vooral hier dat we dus te weten komen wat dat allemaal eigenlijk is. The question. Toon Hermans, Mediterranee. Waarom zou dat mogelijk ook tot Antwerps volkslied moeten kunnen gestemd worden?
3: Omdat misschien Toon Hermans op minuut 6,35 Antwerps probeert te klappen of zo?
1: Nee. Ik zal het.
2: Ik ben blij dat ik niet de enige ben die dat het antwoord schuldig
1: maakt. Maar jij weet het nooit eigenlijk.
2: Ja, Steven.
1: Dat is iets anders. Maar nee, ik zal het vertellen. Toon Hermans kwam geregeld in Antwerpen. Hij ging ook heel vaak wandelen in de zoo van Antwerpen. Uh-huh. En als je lang teruggaat, in eerder onze tijd, in Fabio's tijd niet, maar in onze tijd, en je kwam de zoo uit en je keek aan de overkant dat witte hoekgebouw. Daarboven stond een groot reclamepaneel. En dat reclamepaneel was altijd een reclamepaneel van Club Met, waarop stond Mediterranee. En het is daar dat Toon Hermans deze hit van hem, dit lied, heeft geschreven op het Koningin Astridplein in de stad.
2: Kijk eens aan.
3: Dat is wel een heel schoon wistje datje.
1: Ik heb er nog ze bij.
3: Ik hou daarvan, van wistje
1: datjes. Ik heb er nog speciale, ja.
3: Heel leuk.
1: Ja, leuk, hè?
3: Maar
1: ja.
3: Toon Hermans, die komt toch nog?
1: Die is een beetje dood, hè? Maar
3: is hem dood?
1: Ja, iets. Maar een paar jaar.
3: Zie maar, dan is onsterfelijk uiteindelijk.
1: Dat is een goed antwoord. Ja. En ik ben mega fan. Dus nee, dat is waar. Die is onsterfelijk.
3: Ja. Herman van Veen, die komt nog.
1: Dat is waar. Ja. Die komt inderdaad nog. Af en toe naar Linkeroever trouwens. Die treedt af en toe op in de Blauwkerk hier.
3: Zie? Ja. Dat is toch bekend hetzelfde. Herman van Veen, Toon Hermans.
1: Dus, potato, potato.
2: same difference. Ja.
1: Vertel eens even, Fabio Slons, wat komen jullie hier doen? Er is iets met een Antwerps volkslied. Van waar komt dat? Wie kan mij dat uitleggen?
4: Ik heb Slons een berichtje gestuurd om samen te werken aan een nummer. En we hadden een demo gemaakt. Ik en mijn producer Remy de Roek. En zij vond dat leuk. En dan is ze naar de studio gekomen en hebben we samen dat nummer verder afgewerkt. En Slons had het idee om er stukken in te steken van Antwerpse legends. En samen hebben we dat dan verder uitgewerkt.
3: Dus we hebben eigenlijk een nieuw soort Antwerps volkslied gemaakt voor een beetje de jongere generatie. Want de liedjes die in die lijst staan, die verkozen kunnen worden, dat gaat over Onze Lieve Vrouwentoren van La Estrella. De Lichtjes van de Schelde, Bobby Hans Schoepen. Deze Nacht, Wannes van de Velde. En dan natuurlijk Antwerpen van de Strangers. En Represent 2000 van de Sint-Andries MC's. Uh-huh. Maar dat zijn allemaal liedjes die dat de jeugd totaal niet meer gaat kennen. Dus wij dachten, Fabio dacht, en ik heb dat mee op de trein gesprongen, laat ons eens een nieuw Antwerps volkslied maken dat een beetje leeftijd overschrijdend is en een beetje voor iedereen is.
1: Dat is, ik vind dat een goed idee eigenlijk.
3: Ja. Dat is ook een heel goed idee, dat is een heel goed nummer ook.
1: Maar dat gaan we nog lang in spanning houden natuurlijk. We gaan eerst nog een weg afleggen naar dat nummer. Dat is in samenwerking, dat verkiezingsgegeven is in samenwerking met de Gazet van Antwerpen.
4: Ja, dat klopt. Inderdaad, de Gazet van Antwerpen die is nu een wedstrijd aan het houden van oké, wat wordt het Antwerpse volkslied. Uh-huh. En wij zijn daarbij aangesloten om eigenlijk een nieuwe variant te maken. Inderdaad, zoals Lon zegt, voor de jeugd. Voor de mensen die misschien die andere liedjes niet kennen. Ja. Vooral het jonge publiek. Kunnen we dan op die manier ook wel een beetje kennis laten maken met de sound van de oude nummers. Door de verwijzingen die Slons en ik er hebben ingestoken. En ja, we hebben er dan een nieuwe jasje rondgemaakt.
2: Zeg, want het nummer staat los van de nummers waar de mensen op kunnen stemmen. Of zijn jullie een van de nummers waarop gestemd kan worden?
4: Voor zover ik weet niet. Ja, voor zover staan we er
1: los. Maar dat kunnen we, dat is voor daarna dan.
3: Dat is voor daarna, hè. Dat is... Allee, Antwerpen zal voor altijd blijven bestaan, juist gelijk naar Onze Lieve Vrouwentoren. Mm-hmm. Dus die gaan nog lange leken nodig hebben hier.
1: Absoluut. Het is dat. En we kunnen het hier maar starten, zo'n nieuwe gewoonte, zomaar even op de radio. We gaan nog eens even naar die oude gewoonte luisteren, want de vorige keer bij de verkiezingen heeft er iemand gewonnen. Ja, ik vraag straks, heel straks op het einde wil ik nog eens vragen wie dat Gelle nu zou kiezen van de lijst die daar staat. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het moeilijk. Alleszins, de vorige keer heeft het publiek gekozen voor dit nummer. Daar komt geen quizvraag over. Maar strakjes nog wel over andere.
5: De lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank, een angstlief vrouwke en de vlakke schijnt. De stroom.

0: The Strangers met Antwerpen, ja.
1: Word ik emotioneel van.
0: Ja, het is iets, hè.
1: Ja.
0: Het is iets, hè. Ja, ik... Goh.
1: Zie, we zijn er allemaal een beetje van gepakt.
0: Ja, maar ja. Ik weet het niet goed.
1: Huh?
0: Nee, jawel, ik ben gepakt. Ik vind dat heel schoon. Maar dan denk ik, ja, ik wil deze nacht in de straten verdolen. En Liedjes van de Schelde, dat is toch ook berengoed.
1: Ze zijn allemaal heel goed, daarom. Het is niet simpel.
0: Ja. Nee, ik vind het moeilijk. Fabio, wat denk jij?
2: Ja, ik vind Liedjes van de Schelde van Bobby Jan Schoepen, dat is wel echt mooi. Mijn bompa die luistert daar ook heel graag naar. Dus dan heb ik zo, dan denk ik aan hem of zo als ik dat hoor.
0: Ja, okay.
2: Maar deze is ook wel echt een topnummer.
0: Je zei dat je bompa daar straks zei dat die luisteren naar de radio?
2: Ja, zeker.
0: Dus die zijn nu aan het luisteren?
2: Ja, die zit nu in een woonzorgcentrum. Ik hoop van wel, maar ik weet het niet zeker.
0: Okay.
1: Ik denk dat dat verplicht is in woonzorgcentrum.
3: Dat is waar. Sowieso, bij zorgbedrijven Antwerpen wel. Hè?
0: Ja. Dat is waar. Ja. Mochten ze toch de mogelijkheid hebben om te bellen, mag altijd. Hè? Dan, als ze zo rare weetjes over jou hebben, dan mogen ze altijd even een stukje bellen.
3: Ja,
0: dat is altijd
3: leuk, hè? Ja, ik zit hier aan de telefoon, ik neem notitie. Ja, geen enkel probleem.
0: Notitie, voilà. Dan, wat er allemaal nog gebeurd is vroeger. Nee, zeg, je komt dan op dat idee om dat nummer te gaan maken. En hoe in godsnaam kom je op het idee om dan naar Slons te gaan? Oh. Allee, wie enfin, hè?
2: Ja, ik had een nummer gemaakt, de Tony, dat is een Johnny. En daar rap ik eigenlijk over Antwerpen. En ik heb dat ook echt in Antwerps dialect gedaan. Hoe dat ik dat... daarvoor deed ik dat niet altijd. En de Tanguy Ottomer, die was zo bezig met video's te maken. Want hij is ook stadsgids in de stad.
0: Ik ken hem. Komt hij graag ook, trouwens.
2: Ja, hij is ook sowieso fan van Minerva. Uh-huh. En die had dan zo dat ook wel gestart van de volksliedjes van Antwerpen. En hij had mij er dan ook eens tussen gegooid en zo. Ik weet niet, ik dacht van oké, misschien moet ik eens iets nieuw maken. En Slons die kwam dan op mijn pad. Want ik had haar al een keer gezien bij Zomerrit in Blankenbergen. En zo is dat eigenlijk wel ontstaan.
1: Nou, maar wie is er nou ook meer Antwerps als Kik?
0: Dat is waar.
1: Buiten de kathedraal is er niet echt iets meer Antwerps als Kik.
2: Ja,
0: nee, it's true. Ja, het is helemaal waar. En dan begin je aan die samenwerking. En dan, jij bent toch, mag ik dat zeggen, een stukje jonger dan ik krijg een heleboel supplicaten die kant van de studio. Ja. Maar we zaten samen ooit in de klas, dus ja, kijk, dat zegt ook iets over mijn leeftijd. En mijn bloeddruk. maar, je bent dan iets jonger. Hoe begin je daar? Hoe gaat dat dan?
2: Ik heb Slons een fax gestuurd.
3: Eerst de post heeft geprobeerd, dan een gele briefkaart en vervolgens een fax.
2: Ja, nee, inderdaad. Nee, ik heb haar gewoon een briefje gestuurd, want ze zit ook op Instagram. En ik denk via Instagram dat ik jou heb gestuurd, toch?
1: Ja, Instagram, dat is een app, Steve. Dat is op uw smartphone.
0: Dat is iets heel vreemds. Ja, dat is iets heel vreemds. Goed, ik vind het eigenlijk veel te gezellig. Ik wil hier nog een paar uur zitten eigenlijk. We gaan, het is weer een beetje een quizding of zoiets nu. Hè? Nog een Antwerps, nog een nummer dat we mogelijk hadden kunnen verkiezen tot echt. Hè?
1: En komt daar dan een vraag over?
0: Dat kan, ja. Ja, ik had er een vraag over staan. Gewoon heel goed luisteren nu. Hè? Hier gaan we. Zijn we er klaar voor? Hier gaan we.

0: is gewoon.
1: The Bells of St. Thomas. Moet ik het vragen? Wie was het?
0: Het klinkt een beetje als een Sting met een kater of Chris de Burgh of zo.
1: Het is Sting, inderdaad.
0: Zie je, Sting met een kater?
1: Ja, het is helemaal waar. Heeft hij geschreven in 2022, dit nummer?
0: Maar schoon, dus dan was hij in Antwerpen en hij is bij iemand op een appartement beland. Er is van alles gebeurd en een vent was niet thuis.
1: Ja.
0: Oh.
1: Kijk.
0: Graaf.
1: Kan toch mee in onze top 10 van nummers over Antwerpen die wel iets, denk ik dan.
0: Dat een wereldster als Sting een liedje over Antwerpen schrijft.
1: We zijn er nog niet. Ik heb nog van die dingen.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Maar?
1: Kijk, ja, leuk toch. Ik dacht, ik zal eens een beetje...
0: Zo poëtisch, hè? Ik heb naar heel de tekst geluisterd.
1: Mooi,
0: ja, dat is toch
1: heel mooi, hè?
0: Een gave zin, hè?
1: Ja.
0: Misschien nog een beetje aan werken, ja.
3: Zeg maar, blijkbaar, de Bells of St. Thomas, we hebben het net eventjes opgezocht, maar het is geen bestaande kerk natuurlijk.
1: Nee, het is een fictieve kerk, inderdaad, waar je eigenlijk een beetje de ongelovige Thomas, heel dat verhaal, vermengt met dan het kerkelijke en Rubens en ga zo maar door. Maar toch inderdaad, zo'n internationale ster die een liedje schrijft over Antwerpen.
0: Heel schoon,
1: mooi.
0: Ja.
1: Mooi, mooi. Mooi, mooi.
0: Ja.
1: Goed, we waren gebleven dat je dus een fax stuurde naar Sloans en dat je dan begint met aan dat nummer te gaan werken dat we straks natuurlijk gaan horen. Je zei daar straks ook van, ja, ik heb dan ondertussen zo wat in taal was, want dat deed het daarvoor niet, of wel?
2: Niet echt. Ik was meer meer AN. Ik ben ook zeker niet degene die enorm plat spreekt thuis.
1: Want je komt van waar, als ik
2: Deurne.
1: Dat vraag? Van Deurne, oké.
2: Ja. En mijn boma die praat wel heel plat, dus als ik bij haar ben, dan neem ik dat wat meer over. Maar meestal bij ons thuis, mijn vader die spreekt eigenlijk redelijk zo wat gematigd plat. En ik dacht van, weet je wat, voor het grappige vond ik dat wel eens leuk om zo eens echt heel plat te spreken. En dat marcheert. En ik doe dat tegenwoordig zo als ik er zin in heb. Dan praat ik wat platter. En als ik denk van, oh nee, ik ga nu wat meer gematigd plat spreken, dan doe ik het zo.
1: Gematigd plat.
0: Dat is gelijk als jij, Steve. Je doet dat ook geswitcht ook wat zo, hè?
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is, dat is een beetje een gimmick, denk ik. Ja. Als ik met een... Ik zat van het weekend hier voor de top 1000. Hè, geweldige zaak altijd in augustus. De top 1000 van Minerva. En dan kwam ik aan de tafel met de immer geweldige Ed Kooijman. Dat is eigenlijk de Bart of de rapper of de Antwerpse zanger avant la lettre of zoiets. Ik weet niet wat, maar zo springlevend als wat. Ik ken je die?
2: Bart?
1: Nee, Ed Kooijman.
2: Ah ja, Ed Kooijman. Nee.
1: Geweldige gast. Je moet dat opzoeken. Heeft allemaal Antwerpse nummers, maar echt top marchandies.
0: Ja, en Stafke Fabriek in de zoek.
1: Ja, echt
0: maar,
1: heel goed.
0: Ja.
1: En speciaal omdat dat was, dacht ik, ja, de Ed zit daar niet in. Ik moet minstens, als het over Antwerpen gaat, een nummerje van een Ed draaien.
0: Oké, een dikke shout-out naar Ed Kooijman.
1: Ja, ja, want hij vertelde dat zelf. Hij was dus echt iets, hij moest naar het containerpark. en dat is echt waar gebeurd. En dus er is hem iemand tegengekomen die hem heel goed heeft geholpen. En dan heeft hem gedacht, ik maak daar een leekje van. Karineke van het containerpark.

0: Snaps, oké, Karinneke van het containerpark. Ik vind dat, ik word daar heel gelukkig van.
1: Dat zijn zo de dingen uit het leven gegrepen. Hè? Als mensen vragen, waar doe je inspiratie op?
2: Containerpark.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja? Dus gaat dat zo? Gaat dat zo?
1: Zo gebeurt dat bij mij toch. Dan zie ik iets en dan word ik daardoor geïnspireerd. De telefoon?
0: Ja, telefoon.
2: We gaan
0: ja.
2: vragen dat ze terugbellen tijdens het volgende nummer.
0: Ja, maar dat blijft rinkelen. Dat is natuurlijk wel een klein beetje lastig. Ik kan ondertussen een nummer dragen en dan kan u proberen opnemen en dan kunnen we de rest...
2: Yes.
0: Dit is een nummer met een quizvraag, dames en heren. Een nummer met een quizvraag.
1: Spannend.
0: Ja.

0: En daar valt hij ineens helemaal weg. Maar het was redelijk duidelijk wie dat was natuurlijk. Dat was Jacques Brel met Amsterdam. Ja, voilà.
1: Wat is de link?
0: Waarom?
2: Omdat dus na de val van Antwerpen, na de 16e eeuw, zijn alle interessante en intellectuele Antwerpenaars naar Amsterdam getrokken en hebben die eigenlijk Amsterdam groot gemaakt. Daarom.
0: Bijna, maar

0: Dat is niet helemaal.
1: Maar dat is ook wel...
2: Geschiedkundig echt klopt waar, het wel.
0: Ja, maar ik weet dat dat echt waar is, maar dat is niet de reden.
1: Oké, Antwerpen, dat bikte niet goed in zijn rijmpje.
0: Ja. Dat is, het is zo dom, is het.
1: Ja, hè, dat
0: het is het. Het is zo dom. Het is gewoon envers, is in het Frans... paste niet in het metrum.
2: In de cadans.
0: In de cadans van het nummer.
1: Ja. Zie, ik en Jacques Brel, dat zijn echt zo... We hebben dezelfde state of mind. Hè, dat is...
0: En dan heeft hem... Ja, dan heeft hem maar voor Amsterdam gekozen. Maar hij wou het dus echt gewoon schrijven... over en voor Antwerpen... maar ja, dan op d'envers was...
2: Dat klinkt niet.
1: Nee, ça va.
0: Ja, pakte niet.
1: Dat begrijp ik.
0: Voilà. Voilà, dat is dus toch misschien, vind ik ook wel, misschien een beetje één voor die lijst van de cd die we moeten uitbrengen in zijn totaliteit met de nummers.
1: Het zou leuk zijn als je inderdaad ook maar dan het boekje erbij met alle wist je datjes en de... Ja, dat is wel... Ja,
0: moeten we doen.
1: Een stukje... Misschien met het Red Star Line Museum samen of zo. We zoeken een collabo.
0: Met een Tanguy erbij. Kijk.
1: Of Elixir d'Anvers. Ik weet niet of we gaan allemaal luisteren zijn, maar
0: ja,
1: misschien staat er al op ervoor
0: open. Elixir d'Anvers, bel ons. Of de brouwerij. Hè. De brouwerij van de, onder andere de Minerva Triple en Safe Beer en zo van die toestanden. Ja. En de Koning. Even goed.
3: De Koning, kijk. Ja. Bolletje.
0: Hoop oplossingen om ons probleem hierop te lossen. Bel ons, schrijf ons, laat ons vlug iets weten. Of vooral als je kan, stuur mij een gele briefkaart. Ja. Ik wil zo graag nog eens een gele briefkaart ontvangen. Het is misschien een beetje nostalgisch omdat ik bij de radio werk. Goed, we komen terug bij de gasten hier. Het moet niet over ons gaan, in tegendeel. We gaan dadelijk een keer luisteren naar het nummer. Ik denk dat dat vooral belangrijk is om dat zeker ook eens te doen. Je zei het al, af en toe zing ik in het Nederlands, af en toe in het Antwerps of in een soort van tussentaal. Wil je daar ook echt iets, of is dat niet meer, ik weet dat niet, een full LP of een CD uitbrengen met dan alleen maar Antwerpse liedjes, of wordt dat niet meer gedaan? Ze kijkt naar mij en ze doet teken van, wat zeg je nu toch allemaal? Je bent oud aan het worden, jongen. Dat doe je toch nog wel zo, een albumachtig iets uitbrengen, al is het online, of is dat niet meer zo?
1: Dat is niet echt niet meer van deze tijd, omdat vroeger luisterden mensen effectief naar een album, hè, dan zetten dat op een cd of een cassette van plaat. Uh-huh. En nu skippen ze gewoon naar het nummertje dat ze leuk vinden. Dus je hebt een hele hoop nummers dat gemaakt waar nooit niemand naar luistert. En dat is verloren tijd en verloren geld. Dus eigenlijk is het meer single op single op single op single. Okay. Dat mensen nu uitbrengen.
0: En nooit verzamel je dat dan op een plaat? Nee.
3: Ja, hoe dat ik dat doe, bijvoorbeeld vanaf september, wat ik ga doen is, ik ga 15 nummers per maand uitbrengen.
0: We gaan 15 nummers per maand uitbrengen.
3: Ja, tegenwoordig kan dat, hè. Dat is makkelijk om muziek te maken. En vroeger was muziek maken duur, maar tegenwoordig kun je een microfoon kopen, kun je het op Spotify zetten. Dat is allemaal heel simpel geworden. Hè.
2: Zeg, en muziek maken dan zelf? Arrangementen maken, teksten schrijven?
3: Nee, niet alles zelf. Hè. Dus teksten schrijven wel. Ja. En dan de beats, die haal ik van mijn producer, de Remy de Roek. Dat is een hele snelle werker. Slons kent hij ook. Dat is een hele harde werker ook. En dan komen wij heel vaak samen. Hè, en dan gaan wij die nummers maken. Dan doen wij in een sessie van 6 uur 10 nummers. Die dat ik dan op voorhand allemaal heb uitgeschreven. En dan kiezen we daarvan degene die dat we uitbrengen. Ja.
2: Zie, en wat is er eigenlijk eerst? Is er eerst de tekst of is er eerst...
3: De muziek. Ja, eerst de beat en dan daarna komt de tekst. Ja, okay. Bij mij. Mm-hmm. De andere artiesten.
0: Maar 15?
3: Ja. Ja, ik probeer gewoon heel veel te maken.
0: Ik probeer al 2 jaar tijd 15 nummers van buiten te leren voor mijn solo show, zodat ik mijn iPad niet moet erbij pakken. Allee, bedoel.
3: Ja, maar je kunt dat aflezen, hè.
0: Ja,
3: je kunt dat aflezen, hè. En het ding is ook, ik geloof er gewoon in om heel veel te maken. En dan komen er altijd dingen boven water drijven dat mensen tof vinden.
1: Dat is zoals ABBA, die maakte 100 nummers en er was er eentje goed van. Zo werkte die. Die bleven werken totdat ze echt... de top van een top bereikt had en dat nummer kwam dan uit. Dus ik heb mij laten vertellen door de producer van Fabio dat hij dus al 10 jaar elke week een dag in de studio zit. Hardest working man in showbiz. En dat er meer dan 2000 nummers op die harde schijf staan.
3: Ja, ongeveer. Ja, richting de 2000.
1: 2000, Steve.
0: Ik,
1: 2000.
0: Je ziet mij hier zitten en je hoort dat ik stil word, wat zelden het geval is. Het is... Ja... Ik ben oprecht een beetje onder de indruk.
3: Maar natuurlijk is
0: waar
3: dat ook...
0: Waar vind je die tijd, Fabio?
3: Ja, ik ben muzikant, dus ik heb geen job meer. Daarvoor had ik wel. Ik werkte bij de Mediamarkt 2 jaar geleden. En ik ben gestopt toen ik dat mijn eerste nummer had, dat een beetje het publiek leuk vond. En ik doe nu wat shows. Ik doe van alles.
0: Maar dan moet je dat toch nog allemaal? Ik weet het niet.
3: Ja, ik probeer gewoon elke ochtend 3 uur muziek te maken, minimaal. En dan in die 3 uur tijd schrijf ik wat ik wil schrijven. En tegenwoordig is dat makkelijk. Hè. Ik zou zeggen, 100 jaar geleden hadden we dat waarschijnlijk niet kunnen doen, want dat was een studio gigantisch duur. Tenzij dat je misschien Michael Jackson waard of zo.
1: Dan zaten wij 14 uur per dag in de fabriek te werken. Ja. 6 op 7, soms 7 op 7.
3: Ja.
0: Zullen we eens luisteren?
3: Right.
1: Het is misschien een beetje... niet per se voor het goede A-rotatie op Radio Minerva, maar... De luisteraars van Radio Minerva, als ze goed luisteren, gaan wel een paar dingetjes herkennen. We hebben echt wel mooie referenties gemaakt naar de oude volksliederen van Antwerpen.
0: We gaan luisteren.

0: Nee, moet ze in de...
1: Ja, je moet terugkomen, je moet terug bij ons komen.
2: Hij stond al te dansen.
1: Ja, feest in de Minerva-tent hier. Ik vind dat heel goed eigenlijk.
2: Ah, het is wel tof inderdaad, met wat referenties naar de anderen.
1: Ja, je herkent zoveel dingen, hè, want de dingen zitten ook, Filet d'Anvers zit er ook muzikaal dan zit ook wat in.
3: Ja, Antwerpen leeft, Antwerpen
1: ja, ja, ja, ja, ik hoor het. Ja, ja, ja, het is geweldig, ik vind het heel tof. Ja, volgens mij moet dat toch gewoon kunnen, dit...
3: Ik vind van wel. Dus ik weet niet wie de playlist verantwoordelijke van Radio Minerva is.
1: Dat is iedere presentator voor zich, eigenlijk.
3: Dan moet ik naar iedereen een mailtje sturen.
1: Ja, dat kan. Apart. Of je kan natuurlijk naar de Bazin, naar ons Cindy sturen. Of naar de Wilfried voor Snoepplaat.
3: Snoepplaatje van de week.
1: Kan zowaar.
3: Zou ze maar eens even
1: kan
3: kunnen.
1: Kan zowaar. Zomaar mogelijk zijn. Maar daar gaan natuurlijk zij over, ik niet. Maar sowieso, natuurlijk, alle de collega's hebben hun eigen playlist en mogen zelf kiezen wat zij draaien.
3: Mooi.
1: Maar je moet daar... Ja, fijn, je moet daar, dat klinkt zo stom, je moet daar niet mee doen. Ja, tuurlijk, moet er niet mee doen en zitten. Niet, maar ik bedoel, maar ik ben gewoon benieuwd wat er dan nu mee gaat gebeuren. Hebben ze dat ook al opgepikt bij de Gazet?
0: Ja, zeker.
3: Ah ja, okay. Dat is in samenwerking met de Gazet van Antwerpen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Okay, ja.
3: Dus 31 augustus is
1: maar je kunt er niet op stemmen, dat vind ik zo jammer.
3: Nee, we gaan pas 31 augustus zogezegd releasen. Dus dit is een wereldpremière.
1: Ik was weer niet goed mee. Sorry, ja, dat is mijn fout. Oké, dus het wordt echt 31 released.
3: Ja, op de Bijaard. En de Bijaard gaat dan ook een paar van de Antwerpse volksliedjes spelen. Mm-hmm. De Bijaardier Stern, dat moet ik wel zeggen. Dat is Lisbeth. Dat is een heel toffe madame. En die gaat die liedjes spelen. En wij gaan dan ons nummer in wereldpremière op de handschoenmarkt brengen.
0: Wat is het? Ja, de handschoenmarkt.
3: Ja.
2: Ah ja, okay, zeg, dus een 31ste en hoe laat? Het is echt een optreden. Mensen kunnen naar daar komen.
0: Ja, mijn geluidsman die net het woord kreeg dat hij om 18 uur moest klaar zijn. Dus ik denk dat we tegen 7:30 of zo, 7 uur wel zullen beginnen. Ah, zoiets.
3: Ja, een Bijaard speelt van 8 tot 9, denk ik. Of van 7 tot 8, ik weet het niet.
0: Ja, zoiets. 8,
3: komt 9, gewoon uit de stad, gewoon gezellig zijn, voilà. Drinkt iets.
1: 31.
0: Ja, dan staat het overal online.
2: Okay. De maandag, hè.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, ik moet eens maar een agenda zien, hè. Want dan zie ik... Ja.
2: Ah, ja. Druk bezet man, hè, Steven de Lely.
1: Zo gaat dat. Nee, ik ga er naartoe komen.
2: Mm-hmm.
1: Ik ga dat doen. 31, 7 uur handschoenmarkt.
3: Ongeveer. We weten het zelf eigenlijk niet goed. Ja.
1: Stuur het mij nog door, hè?
3: Ja.
1: Heb ik nog tijd? Nee, jawel. Ja, we kunnen het aan anderen doorgeven.
2: We gaan het.
1: Als we het weten, zorgen we ervoor dat dat verspreid wordt.
3: Tof.
1: Ja. Via de socials van... via de socials van de radio, heel de boel. We zorgen er gewoon voor dat we dan het exacte, ongeveer exacte uur... dat we dat dan mee doen. Zo 10 minuten vroeger. Wereldsterren komen altijd een beetje later. Zeker in Antwerpen. Madonna was hier ook elke keer aan de
3: een uur te laat. Ja, ja, ja. En die zong dan nog niet live.
1: Maar voilà. Het is dat. Heb je dan, als Madonna mag, vind ik, dan gaat dat ook mee.
3: Het zal wel zijn.
1: Toch, denk ik dan.
3: Stel voor ik plat een band heb met mijn vlo.
1: Van dingen.
3: Van Sint-Andries.
1: Van het bandje. Ja, dat lang onderweg zijn, denk ik dan. Maar enfin, bon, dat terzijde. Het is heel ver dat je moet wandelen, inderdaad. Goed, we gaan nog eens luisteren naar een andere parel waar wel op gestemd kan worden. Hè? En dan zitten we... dan zitten we weer. Dan is het uur weer al helemaal voorbij. Maar goed, we gaan eerst even luisteren. Tot zo.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik schrijf.

weet wel, mijn schat, dat ik veel van je hou. Dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw. Maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor? En krijg ik voorgoed averij? Denk dan aan de kinderen en sla je erdoor. Maar spreken dan dikwijls van mij. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten.

0: Wat een versie, denk ik dan.
1: Prachtig.
2: Schattig, hè?
0: Wat een versie van dit nummer.
1: Heel schoon.
0: Ja.
1: Amai. Is dat een Bobbejaan zelf dat die mondharmonica speelt?
0: Dat is de Bobbejaan zelf die de mondharmonica speelt.
1: Wauw.
0: Ja, kon niet heel goed ook, destijds. Ja.
1: Wauw.
0: Goed, zoals ik al zei, binnen 4 minuten komt het nieuws ons feestje verstoren. Wat zeer jammer is. Maar goed, we komen nog te weten wanneer we daar 31 augustus maandag moeten zijn.
1: Ik sms u.
0: Dat is
1: dat deed toch al, hè?
0: Dat heb ik. Dat gaat. Ja, dat
2: nee, alleen gele briefkaart.
0: Dat gaat. Dat kan ik nog net. Dat is goed. Waar kunnen we jullie binnenkort nog aantreffen? Zo in de snelheid even. Waar kunnen we jullie nog vinden?
1: Ik speel de 30ste van 2 tot 3 met Jenne de Claire op de braderij in Merksem.
0: Oh.
1: En dan zingen we onder andere Onze Lieve Vrouwentoren in een nieuwe versie.
0: Okay.
1: Lichtjes van de Schelde en een paar Stones klassiekers, maar allemaal akoestisch.
0: Oké, tof. Leuk, leuk. En nog straffe plannen zoals de 100 en dat soort dingen?
1: Helaas niet, maar ze mogen mij dus bellen.
0: Aha.
1: Bel me, schrijf me,
0: ja,
1: als je mij wilt op theater.
0: Oké, goed. Dus ik onthoud, de 30ste, de 31ste gaan jullie samen dan dit nummer releasen. En Fabio, waar kunnen we jou nog verder zoeken?
3: Ik ga deze vrijdag optreden in Loppem, op de kermis, maar ik denk...
0: In Loppem?
3: Hoe ver is de range?
0: Er zijn grenzen. Er zijn grenzen, Fabio.
2: Loppem, dat is de parking.
0: Je hebt die nu overtreden.
3: Ja, ik heb de grens overtreden.
0: Ja, dus normaal, hè? In de
3: Antwerpse sfeer.
2: De komende weken.
3: Ja, met Slons, hè. Dus de maandag met Slons.
1: En ik wou u eigenlijk ook uitnodigen om de 19e september ons nummer ook te komen doen op de troonfeesten.
3: Okay.
1: Op de troonplaats.
3: Dat is goed.
1: In de namiddag.
0: Ook leuk.
3: Super. Ja. Fantastisch.
0: Leuk. Ja, absoluut.
1: Bij deze zijn we dus uitgenodigd, dus zeg maar ja.
3: Ja, sowieso. Ik ben erbij. Sowieso ben ik erbij.
0: Oké, goed.
3: Hoe laat is dat?
1: Ik denk rond 6 uur.
3: Oké.
1: Vijf en zes, we weten wel heel goed. Ja, maar wij moeten creatief zijn. Onze managers regelen al de rest.
0: Ja. Dus dames en heren, we kunnen het hier allemaal bespreken. Hè, trouwens. We hadden ook nog voor Slons en voor mezelf verhoogde bloeddruk, verhoogde cholesterol. Als u tips hebt, dames en heren, mag u die tevens ook op uw gele briefkaart meesturen.
1: Mijn cholesterol is lichtjes verhoogd, zei de dokter.
0: Lichtjes?
1: Nog niet alarmerend.
0: Ah ja, mijn bloeddruk was iets alarmerender, denk ik dan. Maar goed, dat zal die 5 zijn die eraan komt of zoiets. We stoken het daar maar op. Mag ik jullie heel erg bedanken om tot hier te komen?
1: De eer was volledig aan ons.
3: Ja, jullie bedankt. Bedankt aan de luisteraars van Minerva om te luisteren.
1: I love Radio Minerva.
0: Hoe is het met uw planten? Want ja, die luisteren altijd naar Radio Minerva en daardoor groeien die.
1: Mijn planten die zijn super blij. Ik heb de radio laten aanstaan.
0: Ah, ja, het is daarom.
1: Dat is niet voor mijn katten of zo, het is voor mijn planten.
0: Ah, het is daarom dat ik het vraag. Goed, dames en heren, wij zijn er dadelijk terug na het nieuws zijn en we gaan er even uit met God. Ik weet niet of dat dit niet op nummer 1 moet staan. De enige echte Wim met een liedje Overnacht en Straten.
4: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen stralen. Werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet uw naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de staat mocht mijn ziel amoureus. Allee.

0: Te verdwalen, de klank van de stad mocht men zien.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder Makkedam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
2: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
2: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
2: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet bij Dinant. Dat schrijft Sud-Info. Het zou gaan om een volwassene. Mogelijk gaat het om de vader van de kleine Timeo. Gisteren werd er ook al het lichaam van een kind gevonden. Mogelijk dus Timeo, maar dat moet nog bevestigd worden. Journaliste Demi van den Eten is ter plaatse.
10: De autopsie die is aan de gang. Er zou al onderzoek en vaststellingen gebeurd zijn door een forensisch patoloog. Dat is een wetsdokter die onder meer de doodsoorzaak achterhaalt. Want ook die kennen we nog niet. Was die jongen al gestorven? Hoe lang? Dat zijn allemaal vragen waarop we nog geen antwoord hebben.
9: In Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gebeurde tijdens werken vlak aan de E34 en de R4. Al het verkeer ligt daar voorlopig stil. Er geldt een perimeter van 800 meter. En wie daar woont of werkt, moet tijdens de ontmanteling van de bom binnenblijven. In de Ronde van Spanje zijn de renners daarnet begonnen aan de vierde rit, een bergetappe. Het is een korte rit van iets meer dan 100 kilometer van en naar Andorra. Maar het wordt wel pittig. Vanaf de start gaat het meteen bergop. In totaal staan er 4 beklimmingen op het programma. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Wout van Aert staat tweede. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
11: 0485-54-87-85.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nulpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nulpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: minuten en 45 seconden na drie. En de komende pakweg 50 minuten zijn we er met heel wat minder van muziek. Leuke kalenders vol informatie, Kathleen.
1: Iets rond eten, Steve.
0: Dat was te verwachten. Ja. Iets rond eten. Dat is inderdaad heel lang geleden. En natuurlijk nog wat wisjedatjes. Dus blijven luisteren.

0: Hapske, the one and the only Dean Martin met Everybody Loves Somebody. Het is stom, ik heb mijn lijst niet bij om te zien waar dat die in de top 1000 stond, want ik ben ervan overtuigd dat dat er zeker wel zal hebben bijgezeten.
1: Dan. We gaan dat aan de Wilfried vragen, die gaat dat weten.
0: Ja, ons vader gaat dat inderdaad, die weet dat van buiten waarschijnlijk. Die kent al die 1000 nummers gewoon uit zijn hoofd, denk ik dan.
1: Ja. Zeg, we hebben nog enig speurwerk gedaan voor wanneer dat Fabio en Slons dan te horen zijn. Tijdens de live bijaardconcert. Maar we vonden het niet onmiddellijk terug. Maar ik dacht dat het daar ergens begint rond 8 uur. Dus als de mensen dan vanaf 1 uur of 7 richting Handschoenmarkt, dan gaan ze daar en van een bijaard kunnen genieten en van het optreden van Fabio en Slons.
0: Ah, oké. Okay, voilà. Dat weten we dan ook weer al. Waarvoor dank, waarvoor dank. Goed, jij had iets met eten en dat soort zaken allemaal, heb je mij verteld.
1: Ja, het is het mosselseizoen, Steven. En ook in de buurtbistro's, kom binnen en de dienstencentra. Kan je lekkere mosselen gaan eten?
0: Ja.
1: Daarvoor moet je eigenlijk gewoon naar de website surfen, want elk dienstcentrum of buurtbistro die prikken eigenlijk hun eigen datum waarop dat je mosselen kan gaan eten. En het blijkt een goed mosselseizoen te zijn, Steven. Een kwalitatieve oogst van de eerste Zeeuwse bodemcultuur mosselen. Okay. Want de vorige jaren was blijkbaar wat minder, maar nu is het terug een goede oogst. Volgens mij zeg je dat elk jaar, dat goede mosselen zijn.
0: Ik hoor daarna precies toch al veel, zo dat soort uitspraken. Ja. Ja. Maar goed, een goede mosselseizoen betekent dan dat die allemaal groter en vleesiger zijn of zoiets.
1: Ik vermoed het, ja.
0: Ah, je bent geen
1: Ik ben geen kenner van de... Nee.
0: Dat verbaast mij nu.
1: Tja, kijk. En alleszins dus september en oktober kan je dus volop mosselen eten voor een hele schappelijke prijs in onze dienstcentra. Maar alle data en alle locaties kan je gewoon terugvinden op de website www.zorgbedrijf.antwerpen.be. Zoek een leuke locatie bij jou in de buurt en dan op voorhand wel te reserveren natuurlijk.
0: Ja, liefst, want dat is ook heel vaak natuurlijk een beetje uitverkocht en zo van die dingen.
1: Ja.
0: Dus je moet echt wel zien dat je tijdig reserveert.
1: Yes.

0: Peggy Lee met Why Don't You Do Right, was dat. Kathleen Das, ja, je weet, ik ben altijd uit op een paar cadeautjes. Heb jij weer al, heb je een cadeautje bij?
1: Nee, is er iets te vieren waarvoor ik een cadeautje bij zou moeten hebben?
0: Ja, het is een beetje van voorbijgaande aard, moet ik zeggen. Maar goed, ja, fijn, toch original gewijs. Het is de 28ste, hè? Dus ja, dat is aanstaande vrijdag. Ik zie jou donderdag nog, als ik mij niet vergis. Aanstaande vrijdag is het dag van de roodharigen.
1: Oké, dan zet ik dat in mijn agenda en dan zal ik mij daar al op voorbereiden tegen donderdag.
0: Ja, niet onbelangrijk, dames en heren. Dag van de roodharigen, gele briefkaarten zijn allemaal welkom en dat soort dingen. Vandaag is het bananasplitdag. Ik dacht dat jou dat wel zou kunnen interesseren.
1: Ik dacht dat we moeten DJ Banaan nog altijd een keer tot
0: krijgen, want het is heel gek, want dat is vandaag bananasplitdag, maar overmorgen is het bananenliefhebbersdag.
1: Ik denk dat de bananenlobby flink zijn best heeft gedaan om,
0: om al die feestdagen erin te krijgen. Ja. En mijn kinderen zullen zeer blij zijn, want aanstaande donderdag is het, en hier komt dan de grote discussie, hè, is het wereldbladsteenschaardag of schaarsteenpapier, hè? Wat is het dan? Dat weet niemand. Maar ja, dat is het dat.
1: Enfin. Zeg Steven, maar ik zie in jouw lijstje ook staan 28 augustus, Rode Wijndag.
0: Ja.
1: Maar wanneer is het Witte Wijndag?
0: Dat heb ik geen idee van. Dat moet ik eens een keer opzoeken. Ja. Elke dag, denk ik. Maar bon.
1: Voor sommigen onder ons.
0: Ja, dat kan.
1: Ik noem geen naam.
0: Nee, Rode Wijndag. Mm. Ja, dat is goed. Drink Rode Wijn. Mooi lied, mooi nummer ook. By the way. Goed, heb jij nog eten in petto of zoiets?
1: Geen eten. Of wat is te zeggen, misschien wel een activiteit die met, niet met eten, maar met drinken te maken heeft. Op maandag 7 september organiseren ze in buurtbistro Kom Binnen Sint-Andries. Uh-huh. Dat is eigenlijk een tip voor Slons, hè, want die woont er om de hoek. Een high tea.
0: Oh,
1: dat is wel eens tof, hè. Zo
0: dat
1: met,
0: vind ik ook heel lekker. Ik krijg heel graag thee.
1: Ja, scones en sandwiches.
0: Dat moet ik niet hebben, maar die thee
1: de
0: vind
1: thee
0: ik
1: thee wel, ja. Voilà. En voor de rest, maar daar duiken we misschien subiet wat dieper in de rest van de activiteitenkalender.
0: Oké.

0: toch? Bob Crosby en de Bobcats. Mm-hmm. Met Way Back Home.
1: Ja, zeker. Steve, er is een nieuw boekje, hè?
0: Er is een nieuw Combine magazine. Het ligt bij de Schakel in de winkel natuurlijk al op de toonbank.
1: Ja, en hier in het Radio Merwa Café en in al onze dienstencentra, in al onze buurtbistro's, maar ook in heel veel culturele centra, bibliotheken, kan je het nieuwe Combine magazine vinden met Lucas van den Einde.
0: Ja, kijk eens.
1: Op de cover. Dat is blijkbaar ook een vliegenier.
0: Oh.
1: Dus die, voilà, om zijn hoofd een beetje vrij te maken, doet hij nu liever dan in
0: zo'n... Gaat hij af en toe eens wat vliegen?
1: Gaat hij vliegen, ja. Dus, voilà, wij proberen Lucas hier nog een keer in de studio te krijgen. Dus als hem het hoort, Lucas, alsjeblieft, hè. Kom een keer naar hier. Maar voor de rest, ja, nog heel veel interessante artikels daarin. We hebben Manu de Strandjutter, die een interview heeft gegeven. Wat staat er nog in? Een luistertip over een hele mooie podcast, De Krimpende Reus... wat nog een dame die vroeger soort van veiligheidspersoon of detectieve was in de macro.
0: Dat is ook in de macro. Mij, dat is moest je zo. Nee, als eerste kind moest je dan zo blijven in die kinderopvang.
1: Ja.
0: En dan daarna mocht je wel mee. Ik vond dat wel leuk, hoor.
1: Ja, en daarna is ook gaan eten in het restaurant.
0: Ja, ja.
1: Zo volle fonds.
0: Ja. En dan kan je had de middengang waar dat dan zo de waspoeder en de andere dingen samen stonden.
1: Ja.
0: En vanaf dan moest je een keuze maken. Links was dan naar de elektronica en alle non-food. En rechts was dan naar de food.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Voilà, dus die dame heeft daar...
0: Mij nog zo lopen,
1: is daar heel lang veiligheidspersoneel geweest. En die heeft er ook allemaal hele leuke verhalen over. Kan je allemaal lezen in het Combine magazine. Een heel lekker, verrassend receptje voor chocolademelk. Ja, een Caraïbische... Met een Caraïbische toets, Steven.
0: Een Caraïbische
1: inderdaad. Toets. Ik ga dat een keer klaarmaken. Ik ga dat een keer meebrengen, wat denk je?
0: Dat is goed.
1: Ja, ja. En voor de rest heel veel activiteiten, hè, waar je in kan snuisteren om te kijken wat je de volgende weken of de volgende 2 maanden zelfs allemaal kan doen in de dienstencentra en de buurtbistro's.
0: Maar veel van die... onderwerp waarop je spreekt, kan je dus eerst al eens helemaal beginnen lezen of ter voorbereiding lezen.
1: Yes.
0: En je kan daar dan nog extra vragen over opsturen naar ons, want die mensen komen, of vele van die mensen komen dan inderdaad toch naar de studio, waardoor dat we mogelijk een beetje dieper op het
1: onderwerp
0: kunnen ingaan.
1: Volgende week komt de strandjutter.
0: Maar kijk, voilà. Dus als u vragen heeft over strandjutters of dat soort dingen, gewoon even naar ons sturen en dan kunnen wij die vragen doorpasseren. Mm-hmm.

0: You to me are everything. The real thing was dat. Mm. En dan, Kathleen Das.
1: Oei, ja.
2: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: Ben Kwets uit Arendonk.
0: Ben, welkom bij die Radio Minerva-familie als nieuw steunend lid. Er zijn er dit weekend hier in de tent op onze top 1000 op de aftel momenten heel veel nieuwe leden bijgekomen. Maar u kan natuurlijk ook nog altijd lid worden als u dat wil. U kan gewoon even surfen naar Radio Minerva en daar online een formulier invullen. En dan komt alles wel goed. Of u kan gewoon even naar het Radio Minerva Café komen op donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag en het hier allemaal regelen. Je krijgt nog een leuk cadeautje mee en je mag natuurlijk een plaat kiezen. En Ben heeft niet specifiek voor een nummer gekozen, dan wel specifiek voor een tag van een madame. Hier is voor Ben uit Arendonk niemand minder dan Shirley Bassey.

0: Voor Ben uit Arendonk was dat Shirley Bassey met The Nearness of You. Kathleen, wat heb jij nog allemaal in petto qua aanbiedingen, activiteiten, dat soort dingen?
1: Ja, Steven. Zullen we vast eens beginnen bij donderdag 27 augustus. Het is nog volop zomer, hè? En in de Brem weten ze dat, want daar kan je naar de zomerbar van 14 tot 17 uur. En ze maken er een gezellige middag van in de tuin. We hebben een mooie tuin daar en dan kan je kiezen uit een lekkere cocktail of mocktail. Nu, als je liever iets actiever aan de slag wil, dan kan je naar de Zotte Spelletjes namiddag in Combine Ruggeveld in Rivierenhof. Om 14:30 is dat. Je mag iedereen meebrengen die graag zijn spelletje speelt. Altijd nodige ambiance daar. Hè. Wie het nog iets actiever wil, kan in Boksveld terecht. Dat is ook een nieuwe buurtbistro geworden. En daar hebben ze een afterwork party. Dus daar beginnen ze eraan om 16:00. Kan je lekkere hapjes krijgen, lekkere drankjes krijgen. Tof sfeer. En daar mag ook gedanst worden.
0: Leuk. Lijkt mij allemaal leuk te zijn. En als je dan zegt gedanst mag worden?
1: Zeker gedanst mag worden.
0: Ja?
1: Ja, ja.

0: Tina Charles met I Love to Love was dat, maar dan een klein beetje in een gepimpte versie.
1: Mm-hmm. Zeg Steven, het gaat weer over eten en drinken. Hè.
0: Ja, maar ik had dat kunnen verwachten.
1: Ik zit nog altijd bij donderdag 27 augustus, zo een koude pla.
0: Lekker.
1: Goede. En in Romanza vinden ze dat duidelijk ook, want daar kan je aanschuiven voor het koud buffet. Nu aanstaande donderdag vanaf 16 uur is dat zomeravonden zijn het daar. En een uitgebreid koud buffet met een gevarieerde keuze aan frisse salades, fijne vlees en visschotels. Ideaal om op eigen tempo te proeven en gezellig te genieten. En een paar keer terug bij te gaan halen, denk ik dan. Toch?
0: Ja, zeer, zeer goed. Handig.
1: Voilà. En Steven, vrijdag al plannen, 28 augustus?
0: Vrijdag 28 augustus. Ja. Iets staat mij voor dat ik iets moet doen. Ja. Ah ja, ik moet naar Boulard.
1: Naar Boulard?
0: Ja, daar is het de sluiting van de zomerbar.
1: Oké, voilà. Ja, daar komen we misschien zo biedt nog aan. Zeg maar, iets dat wij allebei heel graag doen, is zingen. Hè. En Den Bleek zingt elke vrijdag. Zangtalent of niet, maakt niet uit. We zingen samen bekende liedjes onder leiding van Ingrid. Ambiance verzekerd. Voor degenen die niet graag zingen, die kunnen gaan quizzen met Nicky en Christian in Romanza. Quiz vol kennis, plezier en vlugge competitie. Test je kennis en beleef verrassende vragen en geniet van een leuke namiddag vol mooie momenten. Danske placeren, Steven. Dat doen we ook al eens graag. Uh-huh. De vrijgewijden die spelen ten dans op vrijdag 28 augustus vanaf 14 uur. En die hebben daar Mark Rijmakers voor uitgenodigd.
0: Ah, goed, kennen we ook natuurlijk. Ja, goeie zangers.
1: Wat hebben we hier nog? Arena Zomert. Die hebben hun eigen zomerbar met zomercocktails. Lekkere snacks en democratische prijzen. Maar ook in Oosterveld is het happy hour. Je krijgt dan je kan gaan voor een glaasje wijn, kava, een cocktail of een iets zwaarder biertje met gratis hapjes, zeggen ze daar. En dan, inderdaad, afsluiting van de zomerbar in Boulard. En daar hoort een vlugje muziek bij, hoor ik u zeggen, Steven.
0: Dat is zeer zeker. Ja. Zeer
2: trek de daalschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan Danske passeren met Minerva.
3: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Mos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: is de enige echte Stevie Wonder met I Just Called To Say I Love You, Kathleen.
1: Ja, Stevie, ik vind het altijd zo een beetje kneuterig eind van dat nummerje.
0: Dat snap ik wel. Ja, ja.
1: Ja, dat eindigt zo.
0: Kan ik een beetje inkomen.
1: Zeg, Steven, het school begint bijna terug, hè?
0: Ben je blij dat kindjes terug
1: naar het school kunnen?
0: Ja,
1: nu terug een beetje regelmaat.
0: Ja, dat is wel handig, denk ik.
1: Ja,
0: toch?
1: Denk ik ook. Ik ben blij. Zeg, maar ook in onze dienstencentra en buurtbistro's gebruiken ze dat thema graag. Hè? Zo kan je op, en dan moet ik hier eventjes spieken, vrijdag de 28e naar een back-to-school party in Combine Ruggeveld. Dat begint daar om 4:00. De vakantie is voorbij, zeggen ze hier, maar wij zijn nog lang niet uitgefeest, want ze geven daar zelfs nog een barbecue met DJ Mark, die voor extra sfeer zorgt. Maar vrijdag is het ook in Silsburg. It's a Friday, baby, terug naar school. Zij vieren daar ook de laatste vrijdag van de zomervakantie. Ze zeggen, berg die zwembroek en bikini maar op, want de vakantie zit erop. Maar zij sluiten de zomer daar in Silsburg wel af met een leuk feestje.
0: Leuk.
1: Mm-hmm.
0: Leuk, denk ik dan.
1: Ja, om de overgang toch een beetje...
0: Ja, om dat toch vast moeten maken. Ja. En een feestje?
1: Feestje.

0: Beatles Junior met Hey There. Het heeft iets musical-achtig, vind ik. Zo met die we gaan heel tijd naar boven gaan. Heeft het iets heel musical, denk ik.
1: Yes.
0: Goed, heb jij nog een activiteit of iets om stilletjes aan eruit
1: vast,
0: te gaan?
1: Zeker en vast. We maken eventjes een sprongetje naar zondag 30 augustus. Kan je in Victor de Bruyne terecht voor een thé dansant?
0: Aha.
1: Ja, voilà. Ik vraag me eigenlijk altijd af wat is een oorsprong van een thé dansant? Moeten we eens opzoeken. Zit eentje tegen volgende week. Een huiswerkje, Steven.
0: Ja.
1: Dan Santiago doen ze zondagopening. En daar komt DJ Janine. Stoelen aan de kant, schrijven ze hier. Ze hebben ook weer lekkere cocktails. En er kan gedanst worden. En dan in Blankenberg ten slotte noemen zij hun zondagopening Funny Sunday. De laatste zondag van de maand organiseren we een dansmiddag voor iedereen. Gezellig samen zijn, leuke muziek en eens goed de heupen loszweren. De ideale zondagnamiddag.
0: Ja, inderdaad, dat is hier achter gebeurd. Hier vanachter, achter ons van alles en nog wat, moet ik zeggen. René en Claudia zijn zich al helemaal aan het voorbereiden om de show van ons helemaal te gaan overnemen. Ik kijk even naar de klok en we kunnen er nog eentje bij doen.
1: Voilà.

0: I Want You Back, de Jackson 5 was dat. En daarmee is ons programma weer al aan zijn einde gekomen. En ik had trouwens zondag nog een cd van iemand gekregen. En ik wou daar ook nog een blaadje... Maar ja, dat is dan voor volgende week.
1: Voor volgende keer.
0: Want volgende week zijn we natuurlijk nog met een strandjutter. En nog veel muziek en leuke weetjes. En Kathleen Das?
1: Zeker en vast. Ik ben present.
0: En ik kom ook. Dus wat ons betreft, graag tot volgende week. Blijf luisteren naar Ian Claudia en naar al de andere collega's hier op Radio Minerva. Tot volgende week. À la prossima volta.
1: Ciao.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Zeg, Lucas van den Einde. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegeneer?
1: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
2: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
1: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: In Onet bij Dinant is een tweede lichaam gevonden, dat bevestigt de procureur. Het is nog niet duidelijk of het om de vader gaat van de kleine Timeo, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
6: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
5: Een autopsie moet nu nog officieel bevestigen dat het om Timeo en zijn vader gaat. In Zwitserland is een Belg van 58 opgepakt na een gewapende overval op een bank. De feiten vonden begin deze maand plaats. Op beelden is te zien hoe de dader in bouwvakkerskledij een van de medewerkers bedreigt met een pistool. Dezelfde verdachte wordt ook gelinkt aan een andere bankoverval vorig jaar in maart. De man zelf ontkent elke betrokkenheid. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Imobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer dinsdag namiddag, zo viertal minuutjes over vier. En dit is inderdaad de 25e augustus. En ook weer tijd voor twee uurtjes klankenpakket. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren in hun Studio 2. Ook weer van de partij Onze Trouwe Claudia. En we gaan vandaag een klein beetje afwijken van wat we wekelijks komen te doen. We hebben het programma vandaag een keertje genoemd Anders dan Anders. En u zult wel merken waaraan het eigenlijk een beetje komt te liggen. Meer uitleg daar dadelijk over. Heel veel luistergenot.

En dit was de formatie Jive Bunny en de Master Mixers met In The Mood en nog zoveel andere heel bekende liedjes. En we gaan dadelijk nog meer van zulke komen te spelen in deze uitzending.

Wie zou dat anders kunnen geweest zijn dan Tom Jones? Maar hij heeft inderdaad ook nog veel meer uitvoerders die deze plaat heel knap komen te brengen met Lingering On.

0: Dit waren in de tijd Ramsey Lewis met het hele bekende liedje Wait in the Water. En daarvoor uit Nederland in de tijd, maar ook in de tussentijd al ja, enkele jaartjes niet meer onder ons. André Hazes met Buonasera en O Marie. En ik ga eventjes nu de verbinding geven met onze Claudia. En die gaat u wel, denk ik, wel iets tamelijk belangrijks mede te delen bij Claudia.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Hier ben ik dan eventjes met een mededeling voor jullie. En dat is namelijk dat we binnen 14 dagen terugstarten met onze Radio Minerva-quiz. En dit weer voor enkele weken. Vandaag doen we voor de fans van de quizzen zowel in deel 1 als in deel 2 nog eens een proefje om u te testen. Tot zevens met de vraag.
0: Ja, inderdaad, beste mensen, jullie weten, er is heel veel vraag naar. We gaan dus terug binnen 14 dagen. En we zijn er ons volop aan op voorbereiden. Weer beginnen met die quizzen hier bij de enige unieke Radio Minerva. Maar eerst nog een plaat en dan zijn we weer toe aan onze eerste quizvraag. Zeg maar dat we intussen tijd ook wel eventjes weer gaan testen, met andere woorden.

En ook vandaag weer bijzonder veel platen uit de vorige eeuw, mogen we dat gerust noemen. Deze kwam uit het jaar 1975 en dat werd toen gebracht door de formatie Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. En Claudie heeft u het net verteld, beste mensen, dat we jullie eens gaan testen met in elk deel weer zo eens een vraagje. En we gaan eerst een plaat laten horen en nadien gaat Claudia u daar een vraag over komen te stellen. Maar ik herhaal, eerst eventjes luisteren.

0: En we geven meteen ook de microfoon door aan onze Claudia. En nu gaat u er meteen al een vraag over komen te stellen. En daar kun je dan gerust voor naar bellen. Claudia.
1: U hoorde juist Paul Anka met Ogni Giorno. Maar kan u ons zeggen welke de originele titel was van deze plaat? U heeft zo een klein half uurtje tijd om mij de oplossing te bezorgen. Op het nummer 03-219-1727.
0: Dus ik denk, beste mensen, dat het niet zo bijzonder moeilijk is om daar inderdaad een antwoord op te geven. En u belt er gewoon van aan Claudio op 03-219-1727. En ik herhaal tot zo enkele minuutjes voor het einde van dit eerste deel.

Een man uit de regio van Sint-Niklaas. Een man met een geweldige stem die heel veel liedjes ook komt te zingen van niemand minder dan Engelbert Humperdinck. Michael Heaven. Mauer, de moed maar in. En daarvoor ook zo'n hele grote dame. Dan heb ik het over Millie Jackson. My man is a sweet man. Gerust nog eventjes telefoneren, beste mensen. Je hebt er nog ongeveer zo'n goede 10 minuten voor. We hebben er straks een plaat gespeeld van Paul Anka in de Italiaanse versie. En de vraag is heel simpel. Geef ons de originele titel daarvan. En u kunt ervoor bellen op 0329 1727 naar onze Claudia.

Uit 1963 was dit Helen Shapier met I Want To Be Happy. En ik kan nog eventjes iets zeggen. Ik had in het begin van de uitzending gezegd, beste mensen, dat het programma een klein beetje hebben veranderd en dat we het vandaag een keertje anders dan anders hebben genoemd. En waarom is dit wel? Dit zijn allemaal platen van de vorige eeuw. En er is vandaag ook bijzonder veel wat vlugger werk bij. Heel bekend en ook een beetje, hebben we aan de periode gedacht, het is nog altijd een beetje zomer, denk ik toch wel. En dat vind ik dan toch altijd wel interessant, om dan eens ook ietsje anders te doen dan normaal.

0: Dit waren de Searchers, ook zo'n formatie uit die gouden 60 en 70 jaren met Needles and Pins. En daarvoor, ja, een hele grote die we nog heel vaak gaan horen en die nog heel lang op de antenne zal blijven. Barry White, Baby, We Want Better to Try It Get Together.
1: Leven Hengst wil altijd bakkering, maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
0: Dat moet u zeker doen. Altijd heel mooi op donderdagavond. Ik ben er zelf enkele keren geweest. En er is echt heel veel ambiance, zou ik maar zeggen. En mensen, u hebt nog zo'n 5 minuutjes de tijd. Want u weet, we hebben in het begin van de uitzending een plaat gespeeld van Paul Anka. Ogni Giorno. En we vroegen daar gewoonweg de originele titel van. Dat moet echt niet zo moeilijk zijn. En u kunt daar nog altijd voor bellen naar Claudia. Tot zo ongeveer 5:10. 03-219-17-27.

0: Dit was Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Een man die ook bijzonder veel succes gekend heeft. En in de tijd ook met de Commodores leadzanger was. En we geven eventjes nu inderdaad de micro weer aan onze Claudia. En die gaat u meteen de oplossing komen of te vragen. Of te zeggen althans wat het dus betreft die plaat van de straks van Paul Anka. Claudia, alsjeblieft.
1: Ja, beste luisteraars. Het was natuurlijk, zoals wij dat soms zeggen, poep simpel. Het was Love Me Warm and Tender van Paul Anka. En blijven luisteren, want zelfs ga ik u terug een vraagje stellen.
0: Ja, inderdaad, in deel 2 komt het nog eens een keertje voor, beste mensen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar die enige unieke Radio Minerva. MUZIEK

En dit was inderdaad, weet je nog wel, The Same Old Song. En dat werd gebracht door niemand minder dan The Four Tops. En we lopen stilletjes aan naar het einde van dit eerste deel, beste mensen. En ik hoop u dadelijk in deel 2 terug te mogen begroeten met ongeveer gelijkaardige muziek.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Onij is wellicht het lichaam van de vader van de kleine Timeo gevonden. Dat bevestigt de procureur. Zijn identiteit moet nog bevestigd worden, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
9: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
8: De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik, nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. Op 14 september start de bouw van Ventilus. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen om elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland te trekken. Dat gebeurt vooral ondergronds, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn. Lotte van der Stokt van Elia.
10: In een tiental gemeenten van de 18 gemeenten die betrokken zijn, zijn er verschillende types werken die worden opgestart. Zo worden er ondergrondse kabels aangelegd tussen het strand en bruggen. Er worden lijnen versterkt tussen Isegem en Avelgem. En ook worden er verschillende hoogspanningsstations uitgebreid. We schatten dat we 4-5 jaar zullen nodig hebben eer dat alles afgerond is.
8: Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen Ventilus van omwonenden. De kans bestaat dus dat de bouw nog stopgezet wordt. Maar dat risico wil Elia nemen. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de derde keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
11: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
8: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
13: Oh, maar kan ik eens naar Ibiza? Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
14: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
16: zeg?
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
18: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

En u bent welkom, of opnieuw welkom, in ons tweede deel op deze dinsdag van 25 augustus met het programma Klankenboeket. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddie de Schutteren. En ook onze Claudia is weer van de partij aan de telefoon. En ook in deel 2 heel veel van die muziek, een beetje anders dan anders. Heel veel, of tamelijk veel, van dat wat vlugere liedjes uit die gouden jaren 60 en 70. Ik zou zeggen, hopelijk nog een uurtje amusement voor jullie.

Dit was Lou Rawls met You'll Never Find Another Love Like Mine. En daarvoor de formatie The Mavericks met Dance the Night Away. En we zijn weer toe, mensen, aan een plaatje dat we inderdaad weer een vraagje gaan overstellen. En u weet, we gaan eerst die plaat weer komen te spelen. En nadien geven we eventjes weer de micro aan Claudia, die u daar een vraag gaat over komen te stellen. Maar eerst, u kunt het trouwens toch niet weten, eerst de plaat.

0: En we geven meteen de micro weer aan onze Claudia, die inderdaad een vraag gaat stellen over deze zanger, zeg maar. Claudia.
1: En hier zijn we dan met onze tweede vraag. Deze Moralito is een van de vele liedjes van Julio Iglesias. Wie kan ons vertellen welke zijn eerste grote hit werd? Misschien niet zo eenvoudig.
0: Maar voor de echte quizzes moet dat misschien wel lukken, beste mensen. Maar men zou wel aan een bepaalde plaat kunnen denken, maar ik heb het allemaal heel goed nagekeken en onderzocht wie die eerste plaat was. En u hebt er ongeveer een klein half uurtje de tijd voor. Ik zou zeggen, bellen en zoeken maar.

En zo gaat het nog wel een heel tijdje verder met deze Viola Wills. Gonna get along without your now. En daarvoor, u kent die man ook zeker wel uit Frankrijk in de tijd. Claude François met Alexandrie, Alexandra. En ik weet, beste mensen, het is niet zo eenvoudig. Want we hebben inderdaad een tamelijk moeilijke vraag gesteld over die Julio Iglesias. Maar ik kan u een tip geven. Het heeft iets te maken. Hij heeft in de tijd iets meegemaakt. En dan heeft hij een platencontract gekregen. En naar aanleiding van dat ongeval heeft hij toen een platencontract gekregen. En het is niet, want er hebben enkele mensen gebeld die dachten dat Mensen, we gaan het dadelijk, want ik ben eventjes de draad kwijt. Maar in elk geval, die plaat is het niet. Oh, ik heb het eigenlijk vandaag.

Billy Fury met I Will. En ik ben natuurlijk een klein beetje op het spoor gekomen, beste mensen. En ik had het inderdaad over Julio Iglesias. En de plaat die we inderdaad niet zoeken is Una Canta a Galicia. Dus het is inderdaad eventjes opzoeken, denk ik wel.

En er is inderdaad heel veel liefde in de lucht. Love is in the air, gebracht door niemand minder dan John Paul Young in de tijd. En daarvoor ook zo'n plaat die in de tijd bijzonder veel gedraaid werd. En dat waren de jaren toen ik zelf nog regelmatig een stukje, ja, een stapje in de wereld zette, zeg maar. Johnny Restivo, The Shape I'm In.

0: Dit was Candice Center met Young Hearts Run Free. En daarvoor Jimmy James en zijn Vagabonds. In de tijd toen ik alle weken muziek ging maken, moest die plaat toch ook alle keren nog eens aan de beurt komen. I'll go where the music takes me. En je hebt nog zo ongeveer een paar minuutjes maar de tijd, beste mensen. En ik weet, het is niet zo'n makkelijke vraag. Maar er zijn heel veel mensen die bijzonder goed kunnen quizzen naar inderdaad die vraag van Julio Iglesias. En binnen enkele minuten gaat onze Claudia daar dan ook weer het antwoord op komen te geven, zeg maar.
1: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: Een plaat 46 jaar geleden opgenomen door Kool and the Gang 1980. Dat was toen Celebration. En ik had u beloofd, beste mensen. We gaan meteen onze Claudia doorgeven. En die gaat u een beetje verlossen. Want ik geef toe, het was absoluut geen makkelijke vraag. Claudia, leg de mensen eens eventjes uit.
1: Ja, beste luisteraars. En het was blijkbaar niet zo makkelijk. Want niemand had het juist deze keer. Maar ik ga wel vertellen wat het wel was. Zijn eerste grote succes was in 1968 met La Vida Sigue Igual. Sorry als ik het niet juist uitspreek. Hij won hiermee het prestigieuze Benidorm Internationale Songfestival in Spanje. Tevens werd het zijn eerste platencontract en dit na een ernstig auto-ongeval en einde van zijn voetbalcarrière. Zo, dat was het. Tot volgende week.
0: Bedankt, Claudia. Dus u merkt, meeste mensen, dat het niet zo eenvoudig was. Als u eventjes gaat nadenken met zijn auto-ongeval aan het einde van zijn carrière, zou u er misschien toch ook wel achter gekomen zijn. En in de tussentijd is onze collega Martijn de Rijer hier toegekomen en die neemt het zo binnen een klein kwartiertje van ons over. En dan zou ik zeggen, blijf luisteren naar die enige unieke Radio Minerva.

Van bij onze Noorderburen, deze Frank Ashton, in de tijd gewonnen van de Saltmix Show. Weet nog met Annie Huismans. En die man heeft ook een geweldige stem met It's a Lonely Town. Ik heb niet meer zo bijzonder veel tijd, beste mensen. Dus dat wil zeggen dat we nog waarschijnlijk één plaatje kunnen spelen. En onze Martin zit hier achter mij klaar. Morgen ben ik er terug tussen 2 en 4, u weet het. Met de hele, hele rustige muziek van Muziekmozik. Nog veel genieten en ik hoop u morgen terug te horen. En ook, ja, niet vergeten, de groetjes van onze Claudia. Dag!

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht. Vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
7: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn twee heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan. Maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
6: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de twee precies is gebeurd. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in het Brusselse. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. De burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
8: Ik wacht over een oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
6: Bevoegd minister Quentin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
9: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
6: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
10: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanéris en het koor Fine Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgrun.be.
11: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
12: Zeg, Josfien. Zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het avondprogramma Ancient Melody. Samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. En eveneens een geweldige dank aan Eddy en Claudia, want ze hebben er een speciaal programma van gemaakt. Heel rappe nummertjes, prachtige muziek. Wij gaan het nu een beetje rustig aan doen, zodat jullie smakelijk kunnen eten.

Twee grote dames uit de jazzgenre. Camille Owaert, zij bracht As Your Love Grown Cold. Gevolgd door Nana Simone met Turn Me On.

Love Hurts, dat werd gebracht door de Britse popzanger Leo Sayer, zijn versie daarvan. Gevolgd door The McCoys, een Amerikaanse rockband die in 1965 een hitsingle hadden met Hang On Sloopy.

0: Sugar and Spice, dat kwam door de groep The Searchers. Daarvoor zeer gekend bij onze luisteraars. Dream Baby door Roy Orbison.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor gaan we naar Arendonk. We krijgen een nieuw steunend lied, De Eer Tom Dix. Ik mocht kiezen, hopelijk is het een goeie keuze.

Dit was dan Rina Pia met Er speelt een orgel in de straat. Speciaal voor ons nieuwsteunend lid uit Arendom, Tom Dix. Hartelijk welkom bij onze zeer grote Radio Minerva-familie. En blijf maar hinder in Arendonk reclame maken voor onze prachtige zender Radio Minerva.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki taught

0: als je het mij vraagt, een zeer krasse uitspraak van Lou Rawls, Just Want to Make Love to You. Je hebt zo van die beelden dat op je netvlies gebrand staan. Wel, bij mij was dat de kennismaking met Louis Armstrong in de film The Five Pennies. En waarom? Hij had zo een licht kostuum aan, maar geweldige brede pijpen van de lange broek. Het was waarschijnlijk mode in die tijd. Hij bracht voor jullie Mac the Knife.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plaas, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoeren komt spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03 219 32 68, of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Frans is dat manneke.
0: De Koninklijke Academie voor Mineralogie te Merksem. Oud open deurdagen op 29 en 30 augustus. Telkens van 10 tot 17 uur in hun museum Frans de Larbrelaan 12 in Merksem. De open deurdagen zijn bedoeld voor geïnteresseerden en nieuwsgierigen van mineralen, fossielen en edelstenen. Het is ook mogelijk om uw edelstenen te laten onderzoeken door onze deskundigen. Er zijn ook demonstraties van zagen, slijpen en polieren in het werkatelier. De inkom is gratis. Meer info is te verkrijgen op het mobiele nummer 0496 14 65 03 of via www.akam.be.

0: Oh, make it soon.
1: In the cool cool of the evening, dat kwam van Dean Martin. De Britse popzanger Tony Brent, die bracht Make It Soon.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoe ik.
5: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
6: Waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god het niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
8: Zeg, Mareem.
9: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden ongesteund. Zalig.
9: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhof.
9: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
9: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
11: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
10: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
13: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
12: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. De familie van de kleine Timeo in Onnijn reageert opgelucht, vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
14: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan, maar met dat nieuws van die vindt plaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
12: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in Brussel. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. Burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
15: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
12: Bevoegd minister Quentin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de vierde rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap tweede. De Oostenrijker Felix Gall kwam als derde over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.

Zo, we zijn een beetje bijgebriefd bij het nieuws en we starten met het tweede gedeelte van Ancient Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Reijer.

Het thema van de tv-reeks Dynasty dat werd gecomponeerd door Bill Conti. Samen met Dallas waren dat twee superreeksen om te blijven kijken.

0: Dit was dan nog even een drieluikje. Come on a my house, dat kwam van Rosemarie Clooney. Gevolgd, hij verontschuldigde zich Jimmy Ruffin, don't feel sorry for me. En Eddie Holland, die kon dan weer niet zwijgen over zijn meisje Jamie.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor gaan we naar de streek van de goede blauwe druiven, Oeilaard. We krijgen een nieuw steunend lid, Doris Schroeder. Zij vroeg iets van Nana Mouskouri.

Dit was dan een nummer van Nana Mouskouri, As Time Goes By, uit de film Casablanca. Hartelijk dank, nieuwsteunend lid Doris Schroeder uit Oeilaert. Wij verwelkomen u bij onze grote Radio Minerva-familie en nogmaals dank.

0: In het Vlaams klinkt dat toch ook heel mooi. Dat was Lizzie Marke met Edelwijs.
1: Naast FM en streaming, nu ook op DAB+. Radio Minerva is helemaal mee.

Dit waren dan ook weer twee zangeressen om u tegen te zeggen. Lynn Anderson met Rose Garden, gevolgd door Mary Opking, Toss Were The Days. Op zondag 30 augustus van 12 tot 18 uur staat de Grote Markt in Antwerpen volledig in het teken van live blaasmuziek. Tijdens het stadgeblazen Voice and Band brengen 6 Antwerpse blaasorkesten een namiddag vol gratis concerten, waarbij elk ensemble zijn eigen muzikale interpretatie geeft aan de combinatie van blazers en zang. Wilt u weten welke blaasorkesten deelnemen? Ga dan naar hun website www.eenwoordconcertbandantwerpen.be of via het nummer 0475 61 03 24.

De Franse zangeres Patricia Kaas die bracht haar verhaal over Mon mec à moi. Daarvoor er is wel eventjes moeten gewacht worden erop, maar hij was er zeker bij. Elvis Presley met 20 Days and 20 Nights.

Het deuntje Telstar, dat kwam van de Tornado's. Wishing and Open, dat was de Britse popgroep uit 1961 uit Liverpool, de Mercy Beats. En het begint voor mij te korten, maar genoot, onze Frits staat al te trappelen met de muziektrein. Dus opvolging verzekerd.

En dat was dan de laatste van het rijtje. De Duitse-Britse slagerzangeres Irene met African Blue. Ik dank jullie voor te luisteren. En zoals gezegd, onze Frits zit al klaar om 2 uurtjes mooie muziektrein presentatie voor jullie te doen. Tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruyckere.
3: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
2: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS-importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn de mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.

terre. Un verre à ta santé. Nous oublions tout. Car c'est l'été.

Hele fijne avond. Na 2 weken zijn wij er weer voor de muziektrein te presenteren. En ik weet nog altijd wat ik moet doen. Ik moet onze vrienden van het West-Vlaams Wereld Ventekoor aan het woord laten. Ik moet in deel 2 van dit programma buiten de lijntjes van muzikale fatsoenkleuren met Catastrofe. Ik moet ook een dubbelhit draaien. Ik moet aandacht besteden aan Antwerpse muziek. En natuurlijk die gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden. Ze mogen niet ontbreken, net zoals het beste van eigen bodem. En wat ik ook moet doen, dat is een aantal beloftes nakomen. En in dat kader, Danny D'Amaro.

Wanda Jackson, Santo Domingo. En voor wij aan de dubbelhit beginnen, blijven wij nog even in het verre grijze verleden met Bobby Darin en Dream Lover.

En dat was onze dubbelhit van Demis Roussos, My Friend the Wind, opgevolgd door Come Waltz With Me. Zo dadelijk The Strangers, maar eerst nog even deze Renato Briocchi, Gli Occhi del Amore.

0: En wat was het dit jaar weer een prachtige top 1000 van Radio Minerva. En toch was er één minpuntje. In al de vorige edities stonden de Strangers met Antwerpen geheid in de top 3. En dit jaar zijn ze gestrand op nummer 4. Dat kunnen wij volgend jaar niet meer laten gebeuren.
1: De lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank. Een angstlief vrouwke en de vlakke schank, de straat.

Zo dadelijk in de muziektrein onze vrienden van het West-Vlaams Hemmingelt Ventekoor. En nu we het dan toch over West-Vlaanderen hebben, deze is voor de duinenkakker van Bredene. Ga dan, Luc Steenhoe.

West-Vlaams Hemmingeld, Ventcour en Ribbewis Kwid. En wij gaan nu naar 1972 met Vicky Leandrus, Après Toi.

Vicky Leandros, après toi. Zo dadelijk alweer een muzikaal uitstapje na de jaren 70 met Little Jimmy Osmond, Long Haired Lover from Liverpool. Maar volgende week dinsdag zwaaien de schoolpoorten weer open. Mijn lievelingsvak was altijd geschiedenis en in dat kader kan deze van Steven Boers. Wie zit er in dat paard?

Al brengt een Griek cadeautjes, je kunt ze niet vertrouwen. Zelf worden ze eruit, maar een speerder is in douwen. En een verstopte Griek krijgt die punt al in zijn oor. Maar zelfs met zo'n piercing zwijgt die Zorbalak vermoord. Maar Lauwekoon, de priester, dacht, ik stoot precies op Etiel zacht. Hij wou nog zeggen, er is iets mis, maar toen klonk er een loodje sis, sis. Mijn tote zie ik op een serpent, zo groot als anderhalve vent. Die sluurde hem in de oceaan, alleen zijn sloeven blijven staan. En met zijn listen awesome, riep priester Lauwekoon, nog van oude golven, wie

Altijd leuk om terug te horen. Little Jimmy Osmond, long-haired lover from Liverpool. En deze kan nog op de valreep. Dinah Washington, What a Difference a Day Made.

0: En met deze Dinah Washington, What a Difference a Day Made, ziet het eerste deel van de muziektrein er helemaal op. Wij zijn er zo dadelijk terug.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
3: Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en deze Jolene.

0: Dolly Parton werd 80. Het nieuws komt hard binnen in de muziekwereld. Het ging al even minder goed met Dolly Parton, maar haar overlijden komt toch onverwacht. Ook bij zangeres Barbara Dex, die het oeuvre van Dolly Parton goed kent en op dit moment zelfs toert met haar nummers.
1: Ik ben echt wel een beetje van mijn melk. Ik had het niet verwacht. Nee, ik ben als jong meisje opgegroeid met haar muziek. Dat betekent heel veel, omdat dat ook een deeltje van je leven is of zo. Goh, ik denk dat Dolly Parton, misschien raar dat ik zeg, maar een beetje de vrouwelijke Elvis Presley of zo. Het is echt wel een icoon. The Queen of Country.
0: Tot zover dan alles over Dolly Parton. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.

Elvis Presley, Love Me Tender en deel 2 van de muziektrein. Dat begonnen wij met Luc Ziegler en Koffie of Thee. De Koninklijke Academie voor Mineralogie te Merksem houdt open deurdagen op 29 en 30 augustus van 10 tot 17 uur in hun museum. En dat vindt u aan de Frans de Larbrelaan 12 in Merksem. De open deurdagen zijn bedoeld voor geïnteresseerden en nieuwsgierigen van mineralen, fossielen en edelstenen. Het is ook mogelijk om uw edelstenen te laten onderzoeken door onze deskundigen. Er zijn ook demonstraties zagen, slijpen en polieren in het werkatelier. De inkom is gratis en wenst u meer informatie, dat kan ik krijgen op het nummer 0496 1465 03, 0496 1465 03 of via www.akam.be.

En zo dadelijk gaan wij weer buiten de lijntjes van muzikale fatsoenkleuren doen we met Catastrophe. Maar dit was Ray Conniff en zijn Singers en Somewhere My Love. En ook dit is een hele leuke. Tony Crane en his band. Hij brengt voor ons Love Is All Around met zang van June Boyce.

0: Afgelopen maandag even na de Paulusfeesten geweest hier in Oostende, want daar stond catastrofe op de affiche. En geloof het of niet, maar daar in Oostende werd deze zuipen ongelooflijk meegebruld.
1: Tijd om buiten de muzikale lijntjes van het muzikale fatsoen te kleuren. Hier zijn de mannen van catastrofe.

alles leeg. Een smoe whisky in een rood. Ik blitte tot ik krijg een melkautomaat. Hoe ik toen ik al op school zat, beterde het geen floot. Als niemand mooi in doel gaat, zou ik de inkpot ooit.

0: toornig en ijs hier, die maitongs onderzocht. Die vink bezinkt ik nooit meer, ik voelde mij bekocht. Het was nog een jong gesje, ik kwam er pas van school. Hij zei,
1: draai ik geen bloed, man, dat is zuiver een alcohol. En al is het geen geheim hier, toch blijft het ongerokt. Een moog, dat is geen moog niet meer, dat is begot een spot. Een keelgat is geen keelgat, vindt al dicht te gaan van wil. Ik vergelijk, dat is toch direct de Kennedy-tunnel.

zondag 30 augustus van 12 tot 18 uur staat de Grote Markt in Antwerpen volledig in het teken van live blaasmuziek. Tijdens Stadgeblazen Voice & Band brengen 6 Antwerpse blaasorkesten een namiddag vol gratis concerten, waarbij elk ensemble zijn eigen muzikale interpretatie geeft aan de combinatie van blazers en zang. Wilt u welke blaasorkesten deelnemen? Wilt u weten welke blaasorkesten deelnemen? Ga dan naar de website www.concertbandantwerpen.be of via het nummer 0475 61 0324. 0475 61 0324.

Herb Albert en de Tujana Brass en Mexico. Zo dadelijk eentje voor degenen die binnenkort op pensioen gaan. Na deze Hot Chocolate en Everyone's a Winner.

Twee regelrechte Minerva-klassiekers. Wij hadden Blue Bayou van Roy Orbison en daarvoor The Gentleman of Music, James Last, Games That Lovers Play. En vanavond, of beter gezegd, vannacht gaat het gebeuren. Tip, tip.

Zo dadelijk krijgt u van mij Dana Winner na deze Corazón de Melón van Trini López.

En wij gingen nog even op de Italiaanse tour met Ricci e Poveri, Min amore di te. En nu gaan wij naar 2014, naar Zoek en de Reiziger. En het dorpslied van Kalmthout, Heide Heide, al gezien.

Zoek en de Reizigers en Hergij de Heide al gezien. En de zanger van Zoek en de Reizigers is Peter van Gucht. En in het dagelijkse leven is die scenarist voor de stripverhalen van Suske en Wiske.

En met deze Conway Twitty, Walk On By, zijn wij uitgezongen voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week dinsdagavond voor een nieuwe muziektrein. En we sluiten af met The Sunsets. Laat de zon in je hart. Als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar oeuvre goed kent en zelfs toert met haar nummers.
1: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon, dat is een heel groot voorbeeld.

0: zijn, zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was, wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
1: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal anderen moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Aan de rand van Barcelona woedt een bosbrand, dat melden de autoriteiten. Zo'n 25 bewoners aan de noordelijke stadsrand worden geëvacueerd. De andere inwoners moeten binnenblijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Het vuur ontstond deze namiddag. Zowat 35 hectare ging al in vlammen op. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.

Ook deze zomer neemt Radio Minerva je mee naar het land van de mooiste covers. Tijdens Coverland vakantieeditie hoor je in juli en augustus elke dinsdagavond van 22 uur tot middernacht 2 uur lang de mooiste coverversies, zorgvuldig voor jou uitgekozen. Geen onderbrekingen, geen presentaties, alleen de muziek die je kent, gebracht door andere artiesten in verrassende en vaak heel bijzondere uitvoeringen. Van tijdloze klassiekers tot verborgen pareltjes, 2 uur lang non-stop genieten van muziek die bewijst dat een goed lied meer dan 1 leven kan hebben. Dus zet je radio wat luider, leun achterover en geniet van Coverland vakantieeditie. Elke dinsdagavond van 22 uur tot middernacht, alleen op Radio Minerva.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie laten weten op sociale media. Dolly Parton had verschillende hits zoals Jolene en 9 to 5. Voor zangeres Barbara Dex, die momenteel ook toert met nummers van Dolly Parton, was ze echt een idool.
3: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van country muziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
2: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal andere moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Zeker 1 op de 4 spelers in de American Football Competitie loopt tijdens zijn carrière hersenschade op. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een aandoening die kan leiden tot agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. Komt vooral doordat spelers vaak klappen op hun hoofd krijgen. Sinds 1 jaar of 10 neemt de sport wel maatregelen om de risico's te beperken. Ze dragen onder meer speciale helmen om hun hoofd te beschermen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.

En we zijn aanbeland in het tweede uur van Coverland vakantieeditie. Ook nu blijven we verder genieten van een onafgebroken stroom covers uit alle windstreken en van alle tijden. Bekende melodieën krijgen een nieuw gezicht, soms verrassend anders, soms haast mooier dan het origineel. Nog een volledig uur hoef je alleen maar te luisteren en te genieten. Geen commentaar, geen presentaties, alleen de muziek die voor zichzelf spreekt. Blijf dus gezellig afgestemd op Radio Minerva voor het tweede uur van de Coverland vakantieeditie. Met non-stop de mooiste covers.

Ik wil je zeggen dat ik heel goed weet dat ik me vaak onmogelijk gedraag. Maar je weet toch dat geen mens zijn leven lang voor Engels speelt.

Maar ik hou van jou, lieveling. En ik ben ook maar een mens met fouten van een doodgewone sterveling. Maar toch kan ik een dag lang ongelukkig zijn.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de VS hangen de vlaggen in het hele land de hele week half stok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat kondigt president Trump aan op zijn eigen sociale media platform. Trump noemt Dolly Parton een van de grootste countryzangeressen ooit en een groot verlies voor miljoenen mensen. Dolly Parton was 80. Er rijzen veel vragen over hoe de vader van de kleine Timeo zomaar kon verdwijnen. De man werd veroordeeld voor zware geweldfeiten en zat thuis met een enkelband. Hij mocht enkel onder voorwaarden zijn huis verlaten voor werk of om boodschappen te doen. Eind juni verdween hij samen met zijn zoontje van 5. Je hoort Lisbeth Wiseur van het agentschap Justitie en Handhaving.
3: Die enkelband heeft geen GPS, dus als die zich buiten de perimeter bevindt, kunnen wij die inderdaad niet lokaliseren. Dat zou natuurlijk heel veel werk zijn om iedereen, en we hebben vandaag meer dan 2000 mensen onder elektronisch toezicht in Vlaanderen, om iedereen elke minuut te kunnen monitoren waar dat die dan zou zijn. En natuurlijk, ja, de enkelband is ook bedoeld als een reïntegratiemaatregel, dus is ervoor gemaakt om mensen stapsgewijs de vrijheid terug te geven.
2: De lichamen van de twee werden vandaag en gisteren wellicht gevonden. Een autopsie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. Zeker 1 op de 4 spelers in de American Football Competitie loopt tijdens zijn carrière hersenschade op. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een aandoening die kan leiden tot agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. Komt vooral doordat spelers vaak klappen op hun hoofd krijgen. Sinds 1 jaar of 10 neemt de sport wel maatregelen om de risico's te beperken. Ze dragen onder meer speciale helmen om hun hoofd te beschermen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.

hallelujah. You know you had it coming to you. A good